0: bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. In Suriname is een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte in de vermissingszaak rond een Nederlandse filmproducent. Ryan T. wordt gezien als vuurwapen- en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder meer moord en deelname aan een criminele organisatie. In de vermissingszaak rond Leisner werden eerder al 3 mensen opgepakt. De filmproducent verdween bijna 2 weken geleden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Het weer droog en het koelt nog verder af tot een graad of 16. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij 30 graden. En 's avonds stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal. Daarbij kwamen gisteren zeker 157 mensen om. Gevreesd wordt voor meer slachtoffers, honderden mensen worden nog vermist. Guterres meldt dat de VN en partners bezig zijn om hulpgoederen naar het rampgebied te krijgen. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisterochtend hele dorpen weggevaagd. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de Raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor sprake is van oneerlijke concurrentie. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden al 3 verdachten opgepakt. Voor de 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van onder meer moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Het weer droog bij een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met een bui. 'S Middags zonnig en droog bij 30 graden. En 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden opgelopen. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd. Eerst worden nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassing vooral de immigratie beperken. Het weer droog bij 16 graden. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij maximaal 30 graden, maar 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: De verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet werd veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Zeker 157 mensen zijn omgekomen en er wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers. Honderden mensen worden nog vermist. Meerdere landen hebben Nepal hulp aangeboden. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. De Spaanse politie heeft een crimineel opgepakt die al 4 keer was ontsnapt uit de gevangenis. De 42-jarige man is in Italië veroordeeld voor een gewapende overval. Hij was sinds december voortvluchtig na een ontsnapping uit een zwaar beveiligde gevangenis in Rome. Eerder wist hij te ontsnappen uit 2 andere gevangenissen in Italië en uit zijn cel in België. Daardoor kreeg hij de bijnaam meesterontsnapper. De man zit nu in een Spaanse gevangenis en wordt later naar Italië overgebracht. Het weer, lokaal mist bij een graad of 16. In de loop van de ochtend kans op regen. 'S Middags dan zon bij een graad of 28. En vanavond kans op felle onweersbuien en hagel. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Gezochte vermiste vrouw uit Hillegom en open dag bij Meer Music. De 51-jarige Hege Orbak wordt sinds de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 augustus vermist. Ze vertrok rond 1 uur vanuit Hillegom in een grijze Fiat 500 met het kenteken 79SX5 met een zwart glazen panoramadak. Hege is 1,62 meter lang, heeft half lang blond haar en droeg een blauwe spijkerjasje. De politie vraagt vooral inwoners van Nieuw-Vennep, Bijnsdorp en Hoofddorp om camerabeelden tussen 1:15 en 2:00 te controleren. Heeft u haar gezien, de auto opgemerkt of andere informatie, neem dan contact op met de politie. Dat kan ook anoniem. Kijk voor meer informatie op de website van de politie. Muziekschool Meer Music houdt zaterdagmiddag 29 augustus een open dag. Tussen 1 en 4:00 kunnen belangstellenden kennis maken met de muziekschool en de bevlogen docenten. Ook kun je zelf ervaren hoe leuk het is om muziek te maken. Jong of oud, iedereen is welkom. Je kunt er onder meer terecht voor gitaar, basgitaar, drums, piano, keyboard en zang. Eigenlijk is er te veel om op te noemen. Wie benieuwd is naar het volledige aanbod, kan voor meer informatie terecht op de website van Meer Music. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Eerst periode met zon en droog weer met temperaturen tot 25 graden. Daarna loopt de temperatuur op tot 27 graden, maar dan neemt ook de kans op regen en onweer toe. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet is opgelopen tot 165. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. De VS heeft $500.000 aan hulp toegezegd. Door een brand in Winterswijk is een deel van een bedrijfspand ingestort. De brand brak gisteravond rond 11 uur uit en vanwege de rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer schaalde flink op om het vuur te bestrijden. Er werden ook blusvoertuigen uit Duitsland ingezet. Rond 2 uur vannacht was het vuur onder controle. Hoe de brand in Winterswijk is ontstaan, is niet bekend. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven, zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. Het weer, lokaal wat mist en vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Vanavond dan vanuit het zuiden stevige onweersbuien met ook kans op hagel. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Vanavond van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Weiland bij Krukiusbrug, voorkeurslocatie voor asielopvang en jonge boomvalken boven de Geniedijk. De gemeente Heemstede heeft een weiland aan de Krukiusweg bij Krukiusbrug aangewezen als voorkeurslocatie voor tijdelijke opvang van ongeveer 160 asielzoekers. De opvang is gepland voor 5 jaar met een mogelijke verlenging van nog eens 5 jaar. Hoewel het terrein op Heemsteeds grondgebied ligt, grenst het direct aan Krukius. Daarom is er op donderdag 10 september een informatiebijeenkomst voor inwoners uit Krukius. Het besluit is nog voorlopig. De gemeenteraad moet nog reageren en ook de provincie Noord-Holland moet toestemming geven, omdat het terrein in beschermd landschap ligt. Heemstede verwacht eind dit jaar een definitief besluit te nemen. 2 jonge boomvalken zijn sinds kort te zien boven de Geniedijk in Hoofddorp. Dat ze juist hier zijn geboren is bijzonder. De bomen waarin de zeldzame roofvogels broeden dreigden 2 jaar geleden nog te worden gekapt. De jonge vogels zijn nu volop aan het oefenen met vliegen en jagen tussen de wegen, kantoren en overvliegende vliegtuigen. Bijna 400 populieren langs de Geniedijk zouden worden gekapt. Na verzet van Fauna Haarlemmermeer bleven de bomen uiteindelijk staan. De aanwezigheid van de boomvalk was een van de redenen om de bomen te behouden. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Eerst periode met zon en droog weer met temperaturen tot 25 graden. Daarna loopt de temperatuur op tot 27 graden, maar dan neemt ook de kans op regen en onweer toe. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio.
0: Non-stop muziek.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet staat op 162. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Maar hoeveel dat er precies zijn is nog onduidelijk, zegt correspondent Davy Boerema.
3: Wat je ook ziet is aan de cijfers van vermisten en doden is dat er nu heel veel buitenlanders genoemd worden door het toerismebureau. Dat komt simpelweg doordat dat beter geregistreerd is dan het aantal bewoners en op welke gebieden zij wonen in dat hele onherbergzame gebied.
2: De hele nacht is naar overlevenden gezocht. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisteren hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro, meldt het CBS. De stijging komt onder andere doordat bedrijven zijn gegroeid en zich meer zijn gaan richten op chips die tegenwoordig onmisbaar zijn. Ze zitten bijna overal in, zoals koelkasten, computers en auto's. Bij vrouwen die worden gedood is in de helft van de gevallen de partner of ex-partner de verdachte of de dader. Het Centraal Bureau voor de Statistiek keek naar de cijfers van de afgelopen 4 jaar. Het totale aantal mensen dat vorig jaar in Nederland om het leven werd gebracht is 103. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de registratie. En het ticket voor de Women's Champions League lijkt ver weg voor de voetbalsters van Ajax. Ze verloren gisteravond de eerste wedstrijd in de play-offs van Real Madrid met 2-0. Het tweede tegendoelpunt werd gemaakt door de Nederlandse Janu Levels, die haar debuut maakte bij de Spaanse club. En dat betekende veel voor haar.
4: Mijn oma is vorige week overleden, dus deze vraag. En ja, gewoon heel blij dat ik het op deze manier, dat ik een goal heb gescoord sowieso. En dat kwam er gewoon even los.
2: Ook voor PSV is de groepsfase ver weg na een nederlaag in Eindhoven. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuken. Het weer dan nog. Lokaal wat mist. Vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: te zijn.
1: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
2: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
1: Met de grootste artiesten.
3: This is Phil Collins.
4: This is Chris Rea.
5: Dit is Jody Bernal.
6: Hello, this is Christopher Cross.
7: Ik ben het Cilia Romli in de maand van het jaar.
1: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
8: Vermeulen wil Nieuw-Vennep opnieuw op de kaart zetten en flinke verkeershinder op de N205. Peter Vermeulen is inmiddels bijna een jaar voorzitter van de dorpsraad Nieuw-Vennep. Met het aantreden van het nieuwe college en gemeentebestuur ziet hij een goed moment om de belangen van het dorp opnieuw onder de aandacht te brengen. In Nieuw-Vennep speelt veel en het wordt tijd dat er keuzes worden gemaakt. Vermeulen voelt zich zichtbaar thuis in zijn rol. De dorpsraad heeft geen beslissende stem, maar wil vooral een verbindende en onafhankelijke rol vervullen. We vinden het belangrijk om met alle partijen in gesprek te blijven. Daarbij werkt de dorpsraad samen met maatschappelijke organisaties, ondernemers en culturele instellingen zoals OVHZ, BIZ, Nieuw-Vennep Centrum, Oranje Vereniging Beatrix, C. Maatvast en kinderboerderij Dierenvreugd. Automobilisten tussen Haarlem en Vijfhuizen moeten vanaf 10 september rekening houden met flinke verkeershinder. De provincie Noord-Holland vernieuwt tot 26 oktober het asfalt en de beleiding van de N205. Delen van de weg worden afgesloten of er is tijdelijk één rijbaan beschikbaar. De extra rijtijd kan oplopen tot een half uur. De eerste afsluiting begint donderdag 10 september om 7 uur 's avonds en duurt tot maandagochtend 14 september. Verkeer richting Haarlem wordt omgeleid via de N208 en de N201. Van 14 september tot 5 oktober rijdt het verkeer in beide richtingen over één rijbaan. De provincie adviseert weggebruikers de spits te mijden, het openbaar vervoer te nemen of een alternatieve route te kiezen. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Eerst periode met zon en droog weer met temperaturen tot 25 graden. Daarna loopt de temperatuur op tot 27 graden, maar dan neemt ook de kans op regen en onweer toe. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
9: Meer Radio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolven in Nepal en Tibet staat op 165. Bijna 1500 mensen worden nog vermist. De hele nacht is naar overlevenden gezocht. Voor de Nepalese gemeenschap in Nederland voelde de afstand zelden zo groot, zegt deze man.
3: Vreselijk voor ons, ook vanuit de 10.000 kilometer afstand. Dit zien gebeuren in je eigen land. Zo machteloos voel ik mij ook. Ik zou het liefst bij het rampgebied zijn en mensen willen helpen, wat ik ook maar kan doen.
2: Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Toch zijn er nog veel vragen, zegt correspondent Davy Boerema.
4: De verwoesting is echt van een niveau waarvan experts ook zeggen, als dat dus een gletsjermeer is wat doorgebroken is, hoe kan het dat het dan zoveel water met zich meebracht en met zo'n kracht? Wetenschappers zeggen daarvan, waarschijnlijk zijn er nog andere dingen gebeurd, maar daar moeten we echt meer tijd voor krijgen om dat te onderzoeken. Want ja, de beelden zijn echt verwoestend.
2: Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd bijna verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips, die onmisbaar zijn geworden. En daardoor is de werkgelegenheid in de chipindustrie verdubbeld. En bij een ramkraak met 2 auto's is afgelopen nacht grote schade aangericht aan een juwelierszaak in het centrum van Breda. De politie kon direct 2 verdachten oppakken. De schade aan de zaak is groot. Het weer, lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio, vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek.
1: Van Meer Radio. Ruud Kroen.

0: Je hoorde AHA. Dat was een Noorse band met de grote hit Take On Me.
1: Ruud Kroes met de Ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom bij de Ochtend van Meer Radio. Wat kun je verwachten de komende twee uur? Bijzonder bericht hebben we voor je. Sportnieuws, maar ook leuke activiteiten in Haarlemmermeer. En we hebben muziek, onder meer van Blondie, Janet Jackson. Maar eerst lokaal talent. Hier is D'Angelis met M.

0: Janet Jackson hoorde je met Together Again.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van Meer Radio.
0: De ontbijtplaat, jouw favoriete nummer. Je kunt hem aanvragen. Studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. En mocht je een leuke anekdote weten, we horen het graag. Hij wordt straks gedraaid om 20:30. Hier is Blondie.

0: Tussen 9 en 10 op meer radio. En, je weet het,
1: same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
2: Gezochte vermiste vrouw uit Hillegom en open dag bij Meer Music. De 51-jarige Hege Orbak wordt sinds de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 augustus vermist. Ze vertrok rond 1 uur vanuit Hillegom in een grijze Fiat 500 met het kenteken 79SX5 met een zwart glazen panoramadak. Hege is 1,62 meter lang, heeft half lang blond haar en droeg een blauwe spijkerjasje. De politie vraagt vooral inwoners van Nieuw-Vennep, Bijnsdorp en Hoofddorp om camerabeelden tussen 1:15 en 2:00 te controleren. Heeft u haar gezien, de auto opgemerkt of andere informatie, neem dan contact op met de politie. Dat kan ook anoniem. Kijk voor meer informatie op de website van de politie. Muziekschool Meer Music houdt zaterdagmiddag 29 augustus een open dag. Tussen 1 en 4 uur kunnen belangstellenden kennis maken met de muziekschool en de bevlogen docenten. Ook kun je zelf ervaren hoe leuk het is om muziek te maken. Jong of oud, iedereen is welkom. Je kunt er onder meer terecht voor gitaar, basgitaar, drums, piano, keyboard en zang. Eigenlijk is er te veel om op te noemen. Wie benieuwd is naar het volledige aanbod, kan voor meer informatie terecht op de website van Meer Music. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Eerst periode met zon en droog weer met temperaturen tot 25 graden. Daarna loopt de temperatuur op tot 27 graden, maar dan neemt ook de kans op regen en onweer toe. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio.

0: Calvin Harris samen met Dua Lipa, One Kiss.
1: De Meer Radio ontbijtplaat.
0: Patricia die vraagt dit nummer aan. Ze was gek op dit nummer toen het net werd uitgebracht, maar had werkelijk geen idee waar het over ging. Ze was toen ook pas 10 jaar oud. Hier is voor Patricia Like a Virgin, Madonna. En inmiddels weet ze wel waar het over gaat.

0: Berlin hoorde je met Take My Breath Away.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: Wenskaartengigant Hallmark dacht in 1988 een leuke grap te maken door rond Halloween t-shirts te gaan verkopen met de opdrukt Pennsylvania University. Het bedrijf ging ervan uit dat dit een grappige verwijzing was naar het fictieve kasteel van graaf Dracula in Roemenië. Ze kwamen echter bedrogen uit toen ze een boze brief ontvingen van een echte universiteit in Lexington, Kentucky, die al sinds 1780 de naam Transylvania University draagt. Hallmark moest de t-shirts hals over kop uit alle winkels terughalen en vernietigen, omdat ze de officiële merkrechten van de onderwijsinstelling hadden geschonden.

Goedemorgen, hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer, elke dag van de week. Dit is de ochtend van Meer Radio op 105.5 en 106.6 FM.

Je hoorde China Girl, een nummer geschreven door Iggy Pop. Nooit eerder opgenomen, maar uiteindelijk werd het een grote hit met David Bowie. We zijn aan het einde gekomen van het eerste uur vanochtend van Meer Radio. Straks de tweede uur, we gaan eruit met Anouk. 3 days in a row, tot straks, na het nieuws.

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is nog veel onduidelijk over het aantal slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het dodental staat op 165. Het aantal vermisten is bijna 1500. En vannacht is doorgezocht naar overlevenden, onder meer met helikopters, zegt correspondent Davy Boerema.
2: In het begin ging dat heel moeilijk omdat ze niet konden landen. Maar nu lijkt dat beter te gaan en zijn er mensen inmiddels naar Kathmandu gebracht, naar de ziekenhuizen. Er zijn ook veel privé-initiatieven die daarmee bezig zijn. En reddingswerkers komen steeds verder. Dus dan zie je dat ze inderdaad de modderverschuivingen die langs de wegen hebben weggeslagen, dat ze daar dan weer manieren vinden om toch weer langs te komen.
1: Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden naar de verwoestende vloedgolf. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Vandaag begint in Groningen de rechtszaak tegen de twee moeders uit Stadskanaal. Die worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van 6 van een van de twee vrouwen. Het meisje zou een jaar lang ernstig zijn mishandeld, zegt verslaggever Josephine Trehi.
3: Het meisje zou opgesloten en vastgebonden zijn geweest in de kelder. Geslagen, geschopt, ze kreeg bijna geen eten, ze was ondervoed. Ze werd ook gedwongen om haar eigen braaksel te eten. Dat alles hebben de vrouwen ook gefilmd, ze werkten daarin samen.
1: Het gaat om een inleidende zitting. En het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips. Die zijn onmisbaar geworden. Het weer nog zonnig, maar vanuit het zuiden trekken bewolking en buien over. In de middag weer zonnig, dan 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes.

0: Sorry met You Can't Hurry Love. Goedemorgen.
1: Ruud Kroes met de Ochtend van Meer Radio.
0: Welkom terug bij de Ochtend van Meer Radio. Wat hebben we voor je in petto het komende uur? Heel bijzondere berichten. Ook sportnieuws, leuke activiteit in Haarlemmermeer. En muziek, onder meer van ABBA, maar ook Nederlandse hitwonder Natter. Zucchero uit Italië. Maar eerst Cat's Eye met Animal.

0: Door de No Sunshine, de eerste hit van Bill Withers.
1: Meer radio. Sportnieuws.
0: Er wordt weer gevoetbald in de Keukenkampioendivisie. Op vrijdag FC Den Bosch Vitesse, Volendam Dordrecht, Jong Ajax Helmond Sport, Jong AZ MVV Maastricht, RKC Waalwijk, Jong PSV, Rode JC NAC Breda en Topos FC Utrecht, Jong FC Utrecht. Op zaterdag De Graafschap Almere City en op zondag Eindhoven Heracles en VVV Venlo FC Emmen.

0: Midnight Oil hoorde je Bats Are Burning.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: Tabaksfabrikant R.J. Reynolds, de producent van onder andere Camel, investeerde in de jaren 80 bijna $1 miljard in de ontwikkeling van een revolutionaire rookloze sigaret, genaamd Premier. Het product was bedoeld om gezonder te zijn, omdat het tabak niet verbrandde, maar alleen werd verhit. De lancering liep uit op een commerciële en financiële catastrofe voor het miljardenbedrijf toen de sigaret eenmaal op de markt kwam. Testgebruikers en zelfs de eigen onderzoekers van het bedrijf omschreven de smaak en de geur van de rook namelijk als publiekelijk volstrekt vreselijk en alsof je brandend plastic inhaleert.

0: informatief en gezellig radioprogramma. Jeroen Griekspoor en Peter Ludikhuizen praten met artiesten, columnisten en kunstenaars over creatie en inspiratie. Daarnaast hoor je opvallend regionieuws, de agenda en nieuwe singles en verse albumtracks. Dat is nog eens prettig kennismaken. Iedere maandagavond van 7 tot 9 in Maak Kennis Maandag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Weiland bij Krukiusbrug, voorkeurslocatie voor asielopvang en jonge boomvalken boven de Geniedijk. De gemeente Heemstede heeft een weiland aan de Krukiusweg bij Krukiusbrug aangewezen als voorkeurslocatie voor tijdelijke opvang van ongeveer 160 asielzoekers. De opvang is gepland voor 5 jaar met een mogelijke verlenging van nog eens 5 jaar. Hoewel het terrein op Heemsteeds grondgebied ligt, grenst het direct aan Krukius. Daarom is er op donderdag 10 september een informatiebijeenkomst voor inwoners uit Krukius. Het besluit is nog voorlopig. De gemeenteraad moet nog reageren en ook de provincie Noord-Holland moet toestemming geven, omdat het terrein in beschermd landschap ligt. Heemstede verwacht eind dit jaar een definitief besluit te nemen. 2 jonge boomvalken zijn sinds kort te zien boven de Geniedijk in Hoofddorp. Dat ze juist hier zijn geboren is bijzonder. De bomen waarin de zeldzame roofvogels broeden dreigden 2 jaar geleden nog te worden gekapt. De jonge vogels zijn nu volop aan het oefenen met vliegen en jagen tussen de wegen, kantoren en overvliegende vliegtuigen. Bijna 400 populieren langs de Geniedijk zouden worden gekapt. Na verzet van Fauna Haarlemmermeer bleven de bomen uiteindelijk staan. De aanwezigheid van de boomvalk was een van de redenen om de bomen te behouden. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Eerst periode met zon en droog weer met temperaturen tot 25 graden. Daarna loopt de temperatuur op tot 27 graden, maar dan neemt ook de kans op regen en onweer toe. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meer Radio.
0: Ruud Kroes.
4: Meer Radio.

0: Je hoort de supertrack van deze week. Karol G samen met Bruno Mars en Still.
1: De ochtend van meer radio. Activiteitenkalender.
0: Terug in de tijd tijdens Throwback Thursday. Elke vierde donderdag van de maand vullen verschillende bands Café Duik in Zeepunt met de beste klassiekers en herkenbare hits uit vervlogen tijden. Donderdag 27 augustus, Zo de Nijs. Een zevenkoppige tributeband brengt een muzikale ode aan het repertoire van legende en rocker Rob de Nijs. Tijdens deze liveshow komen al zijn bekende hits voorbij. Evergreens als Ritme van de Regen en Malle Babbe, tot gevoelige ballads als Foto's van Vroeger en Het Werd Zomer. Ga in de liveshow mee langs ruim 60 jaar Nederlandse popgeschiedenis. Aanvang 9:30 in C. Hoofddorp aan het Raadhuisplein. En de tribute band is onder leiding van Dennis Alberti.

0: so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Peter Fox, Aus am See.
2: Een bijzonder bericht.
1: Als je naar de statistieken over geboortes kijkt, valt op dat de periode tussen 9 en 20 september veruit de meeste verjaardagen van het jaar bevat in landen zoals de Verenigde Staten. 90% van de top 10 meest voorkomende geboortedatum is in deze specifieke anderhalve week in september te vinden. Wetenschappers en statistici hebben een heel logische en menselijke verklaring voor deze opvallende piek gevonden. Als je 9 maanden terugrekent vanaf september, kom je precies uit bij de feestdagen rond Kerstmis en Oud en Nieuw, wanneer mensen veel vrije tijd hebben en feest vieren.

Door de Bauza, de Noorse band, met Lose Myself, hun nieuwste. We zijn aan het einde gekomen van deze ochtend van Meer Radio. Straks tussen de bedrijven en om 4 uur onderweg. We gaan eruit met ZZ Top, Give Me All Your Love. En de komende weken ben ik er niet. Tom van Draden, die neemt het over. Ik ga lekker met vakantie. Ik wens je een hele fijne dag. En tot snel. Bye.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het rampgebied in Nepal worden ook twee Nederlanders vermist, zeggen de Nepalese autoriteiten. Meer details zijn niet bekend en er is geen bevestiging van buitenlandse zaken. Het aantal vermisten na de verwoestende stortvloed van gisteren staat op bijna 1500. Onder hen zijn ruim 640 toeristen. De gemeente Het Hoge Land in het noorden van Groningen voelt zich door het Rijk en het COA voor het blok gezet. Gisteren werd bekend dat de noodopvang in Uithuizen met een jaar wordt verlengd, ondanks het aflopen van het contract. Volgens het COA kan het niet anders, omdat er na deze maand geen andere opvanglocatie beschikbaar is voor de 250 bewoners. De organisatie noemt het voor alle partijen frustrerend dat er maar geen structurele oplossing wordt gevonden voor het tekort aan opvangplekken. De lokale politiek is verontwaardigd. De Groningse gemeente overweegt naar de rechter te stappen. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De infectie zou zijn overgedragen door een mug die op de een of andere manier in een vliegtuig of bagage zat, zegt het Duitse RIVM. Nog vier medewerkers waren besmet met de meest gevaarlijke vorm van malaria, maar zij zijn hersteld na behandeling in het ziekenhuis. Of er ook passagiers besmet zijn geraakt, is niet bekend. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen drie maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. En het weer nog. Vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. En morgen met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Vermeulen wil Nieuw-Vennep opnieuw op de kaart zetten en flinke verkeershinder op de N205. Peter Vermeulen is inmiddels bijna een jaar voorzitter van de dorpsraad Nieuw-Vennep. Met het aantreden van het nieuwe college en gemeentebestuur ziet hij een goed moment om de belangen van het dorp opnieuw onder de aandacht te brengen. In Nieuw-Vennep speelt veel en het wordt tijd dat er keuzes worden gemaakt. Vermeulen voelt zich zichtbaar thuis in zijn rol. De dorpsraad heeft geen beslissende stem, maar wil vooral een verbindende en onafhankelijke rol vervullen. We vinden het belangrijk om met alle partijen in gesprek te blijven. Daarbij werkt de dorpsraad samen met maatschappelijke organisaties, ondernemers en culturele instellingen zoals OVHZ, BIZ, Nieuw-Vennep Centrum, Oranje Vereniging Beatrix, C. Maatvast en kinderboerderij Dierenvreugd. Automobilisten tussen Haarlem en Vijfhuizen moeten vanaf 10 september rekening houden met flinke verkeershinder. De provincie Noord-Holland vernieuwt tot 26 oktober het asfalt en de beleiding van de N205. Delen van de weg worden afgesloten of er is tijdelijk één rijbaan beschikbaar. De extra rijtijd kan oplopen tot een half uur. De eerste afsluiting begint donderdag 10 september om 7 uur 's avonds en duurt tot maandagochtend 14 september. Verkeer richting Haarlem wordt omgeleid via de N208 en de N201. Van 14 september tot 5 oktober rijdt het verkeer in beide richtingen over één rijbaan. De provincie adviseert weggebruikers de spits te mijden, het openbaar vervoer te nemen of een alternatieve route te kiezen. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Eerst periode met zon en droog weer met temperaturen tot 25 graden. Daarna loopt de temperatuur op tot 27 graden, maar dan neemt ook de kans op regen en onweer toe. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hij zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is 35 jaar koning van Noorwegen. In de Noord-Franse stad Caen is gisteravond een automobilist ingereden op mensen bij een bushalte. Er zijn 2 doden en 9 gewonden. Vooraf zou er zijn gevochten in een café. De Franse politie heeft een verdachte van 26 opgepakt. Volgens de politie is die alleen bekend van verkeersdelicten. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is vanochtend vroeg een militaire oefening geweest met 8 helikopters. Die begonnen al om 5 uur en niet iedereen was daarvan op de hoogte. Veel Rotterdammers klaagden op sociale media dat ze er wakker van werden. Het was om een antiterreuroefening van de luchtmacht, waarbij onder meer een gijzeling werd nagebootst. Dat moest vroeg, stelt de luchtmacht, omdat als het schemert mensen in hun diepste slaap zitten. Ook de vijand. Bij de oefening leerden de militairen hoe ze gijzelaars zo snel en veilig mogelijk kunnen bevrijden en medisch verzorgen. Het duel in de play-offs voor de Champions League tussen Olympique Lyon en Fenerbahçe is gisteravond uit de hand gelopen. Na het laatste fluitsignaal gingen spelers met elkaar op de vuist. Ook in de catacomben was het onrustig. Mikpunt was Fenerbahçe-speler Guendouzi. De middenvelder, die eerder uitkwam voor aartsvijand Olympique Marseille, werd aangevallen toen hij van het veld afliep. De Turkse club behaalde ten koste van Lyon de groepsfase van de Champions League. En het weer. Vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Gezochte vermiste vrouw uit Hillegom en open dag bij Meer Music. De 51-jarige Hege Orbak wordt sinds de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 augustus vermist. Ze vertrok rond 1 uur vanuit Hillegom in een grijze Fiat 500 met het kenteken 79SX5 met een zwart glazen panoramadak. Hege is 1,62 meter lang, heeft half lang blond haar en droeg een blauwe spijkerjasje. De politie vraagt vooral inwoners van Nieuw-Vennep, Bijnsdorp en Hoofddorp om camerabeelden tussen 1:15 en 2:00 te controleren. Heeft u haar gezien, de auto opgemerkt of andere informatie, neem dan contact op met de politie. Dat kan ook anoniem. Kijk voor meer informatie op de website van de politie. Muziekschool Meer Music houdt zaterdagmiddag 29 augustus een open dag. Tussen 1 en 4:00 kunnen belangstellenden kennis maken met de muziekschool en de bevlogen docenten. Ook kun je zelf ervaren hoe leuk het is om muziek te maken. Jong of oud, iedereen is welkom. Je kunt er onder meer terecht voor gitaar, basgitaar, drums, piano, keyboard en zang. Eigenlijk is er te veel om op te noemen. Wie benieuwd is naar het volledige aanbod, kan voor meer informatie terecht op de website van Meer Music. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Eerst periode met zon en droog weer met temperaturen tot 25 graden. Daarna loopt de temperatuur op tot 27 graden, maar dan neemt ook de kans op regen en onweer toe. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de vloedgolf van gisteren in Nepal en Tibet is opgelopen tot 273. Verreweg de meeste slachtoffers vielen in Nepal. Daar worden nog honderden mensen vermist, net als in Tibet. Onder die vermisten is een groot aantal toeristen. Het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken houdt er rekening mee dat ook een aantal Nederlanders slachtoffer is geworden van de vloedgolf. Experts zeggen dat die mogelijk werd veroorzaakt door een lawine door een smeltende gletsjer. Nederland en een aantal andere EU-landen overleggen over de begroting voor de komende 7 jaar. De Europese Commissie wil een begroting van 200 miljard euro. Maar Nederland en anderen vinden dat te veel. Een grote groep andere EU-landen wil dat er juist meer geld bij komt. Bij een toekomstige asielopvang in Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten. Op 2 plaatsen zitten brandplekken tegen de gevel en er zijn ramen kapot. Het COA wil in het leegstaande bedrijfspand in Valkenswaard 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen opvangen. Defensie heeft uitleg gegeven over de militaire oefening aan de zuidkant van Rotterdam. 8 helikopters, waaronder Chinooks, vlogen vanmorgen in alle vroegte laag over. Op sociale media werd daarover geklaagd. Volgens Defensie werd een gijzelingssituatie geoefend en is het eind van de nacht daarvoor de beste tijd. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hem zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is al 35 jaar koning van Noorwegen. En het weer, in het zuidwesten een bui, verder vanmiddag droog en vrij zonnig, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. Morgen onweer en met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: releases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Weiland bij Krukiusbrug, voorkeurslocatie voor asielopvang en jonge boomvalken boven de Geniedijk. De gemeente Heemstede heeft een weiland aan de Krukiusweg bij Krukiusbrug aangewezen als voorkeurslocatie voor tijdelijke opvang van ongeveer 160 asielzoekers. De opvang is gepland voor 5 jaar met een mogelijke verlenging van nog eens 5 jaar. Hoewel het terrein op Heemsteeds grondgebied ligt, grenst het direct aan Krukius. Daarom is er op donderdag 10 september een informatiebijeenkomst voor inwoners uit Krukius. Het besluit is nog voorlopig. De gemeenteraad moet nog reageren en ook de provincie Noord-Holland moet toestemming geven, omdat het terrein in beschermd landschap ligt. Heemstede verwacht eind dit jaar een definitief besluit te nemen. 2 jonge boomvalken zijn sinds kort te zien boven de Geniedijk in Hoofddorp. Dat ze juist hier zijn geboren is bijzonder. De bomen waarin de zeldzame roofvogels broeden dreigden 2 jaar geleden nog te worden gekapt. De jonge vogels zijn nu volop aan het oefenen met vliegen en jagen tussen de wegen, kantoren en overvliegende vliegtuigen. Bijna 400 populieren langs de Geniedijk zouden worden gekapt. Na verzet van Fauna Haarlemmermeer bleven de bomen uiteindelijk staan. De aanwezigheid van de boomvalk was een van de redenen om de bomen te behouden. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Eerst periode met zon en droog weer met temperaturen tot 25 graden. Daarna loopt de temperatuur op tot 27 graden, maar dan neemt ook de kans op regen en onweer toe. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieter Baans Centrum. Ze worden daar in november onderzocht. Dat is gebleken bij de eerste voorbereidende zitting in de zaak in Groningen. De vrouwen waren daar niet bij aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op het meisje van 6, de dochter van een van de vrouwen. Het kind werd geslagen, vastgebonden en kreeg te weinig te eten. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Tibet en Nepal is opgelopen tot 335. Dat zijn er 332 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De Fiat heeft een inval gedaan in panden van ondernemer Charles Ratelband. De zakenman wordt verdacht van fraude en witwassen. Hij zou 23 miljoen euro hebben opgehaald bij beleggers voor groene investeringen in windturbines en zonneparken. Maar het geld zou zijn verdwenen naar een privérekening. Volgens de Fiat wordt ook de rente niet meer uitbetaald. Zakenman Ratelband, zoon van BN'er Emiel Ratelband, is niet bereikbaar voor een reactie. In Valkenswaard is brand gesticht bij een toekomstige opvanglocatie voor asielzoekers. Mogelijk is er met een brandbare vloeistof tegen de gevel gegooid. Er is brandschade zichtbaar en ook een aantal ramen is kapot. Het COA wil in het gebouw in Valkenswaard alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten. En het weer van het zuiden uit zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Morgen onweersbuien, ook wat zon en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Afgelopen 50 jaar. Zoals deze.
1: Wauw!

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht. Met Saskia van Kampen.
1: 4 historische molens helpen mee met waterbeheer. En Ab en An vieren 70 jaar huwelijk in Nieuw-Vennep. 4 historische watermolens in Zuid-Kennemerland worden ingezet als reservebemaling voor Hoogheemraadschap Rijnland. Het gaat om de Veer, Schoterveen, de Vijfhuizer en de Hommel. De molens kunnen bijspringen bij veel neerslag of wanneer een gemaal tijdelijk buiten gebruik is. Rijnland en Stichting Molens Zuid-Kennemerland tekenen hiervoor een samenwerkingsovereenkomst. De molens worden waar nodig maalvaardig gemaakt. Schoterveen kan dat al, terwijl de Vijfhuizer aan de ringvaart van de Haarlemmermeer volgend jaar wordt gerenoveerd. De vijzel van de Veer moet eerst worden opgeknapt of vervangen. Volgens Rijnland is de inzet duurzaam en voorkomt die mogelijk het plaatsen van noodpompen. Ook blijft het historische erfgoed functioneel behouden. Het Nieuw-Vennepse echtpaar Ab van 93 en An van 90 van der Linde Eijk vierde een bijzonder jubileum. Ze zijn maar liefst 70 jaar getrouwd. Burgemeester Marianne Schuurmans kwam het echtpaar feliciteren met deze bijzondere mijlpaal. De twee geboren en getogen Haarlemmermeerders kennen elkaar al 75 jaar. Hun liefde begon tijdens het schaatsen in Burgerveen. Ab hielp An overeind en gaf haar meteen een kus. Hij zei, ik doe het niet voor niks, vertelt An lachend. Wat is het geheim van 70 jaar huwelijk? Elkaar vertrouwen, zegt An. Al betekent dat niet dat ze elkaar nooit achter het behang willen plakken. Jazeker wel. Het echtpaar woont inmiddels 10 jaar in Nieuw-Vennep en viert het jubileum met familie. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Het is half tot zwaar bewolkt en in de middag vallen er vanuit het zuiden regen- en onweersbuien. De middagtemperatuur is rond de 27 graden met een matige zuidenwind rond kracht 3. Voor de komende periode wordt het wat koeler en zo rond de 21 graden en neemt de windkracht toe tot 4 of 5. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft vorig jaar 175 meldingen binnengekregen over mislukte en slecht uitgevoerde botox- en fillerbehandelingen. Dat is 5 keer meer dan het jaar ervoor. Dat komt volgens de inspectie vooral doordat het aantal aanbieders flink is gestegen. Die hebben vaak niet de juiste diploma's of onvoldoende kennis. Cliënten hadden na mislukte ingreep vaak zwellingen, hangende ogen of ontstekingen. Omdat vooral jongeren voor zo'n behandeling kiezen, is de inspectie begonnen met een voorlichtingscampagne in studentensteden. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Nepal en Tibet is opgelopen tot 356. Dat zijn er 353 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden nog altijd honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieterbaancentrum. Ze worden daar over 3 maanden onderzocht. Vandaag was de eerste voorbereidende zitting in de rechtszaak. De twee verdachten waren niet aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van een van de vrouwen. De EK baanwielrennen van 2028 worden niet in België gehouden, maar in Nederland. Het Belgische Zolder was uitgekozen om het evenement te organiseren, maar de EK zijn verplaatst naar Apeldoorn. Aanleiding is het 100-jarig bestaan van de Nederlandse wielerbond, de KNWU, in 2028. Dat jaar zijn ook de EK wegwielrennen, de EK BMX en de WK veldrijden in Nederland. Het weer, zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden vanavond en vannacht, felle regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Heb jij een neus voor de journalistiek en schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Open Monumentendag met meer dan 30 monumenten. En Vetship ontwerpt superjachten in Hoofddorp. Meer dan 30 monumenten in Haarlemmermeer openen op zaterdag 12 en zondag.

0: zondag 13 september van 10 tot 5 hun deuren tijdens Open Monumentendag. Van stoomgemalen en kerken tot forten en boerderijen. Bezoekers kunnen kennis maken met het veelzijdige erfgoed van de gemeente. Het landelijke thema is dit jaar veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. Ook zijn er rondleidingen, workshops en muziek voor jong en oud. 6 monumenten doen voor het eerst mee, waaronder de voormalige suikerfabriek Sugar City in Halfweg en Fort bij Penningsveer in Haarlemmerliede. Open Monumentendag bestaat dit jaar 40 jaar. Het volledige programma is online te bekijken. De toegang is gratis. Vanuit een kantoor op een industrieterrein in Hoofddorp worden de luxe superjachten van Vetship ontworpen. Het bedrijf behoort tot de internationale top van de jachtbouwindustrie. Ontwerpers werken daar aan jachten die volledig worden afgestemd op de wensen van hun eigenaren. Zo staan op tekeningen onder meer een golfsimulator, beachbar, sportschool en zelfs een hockeyruimte. Vetship heeft momenteel 19 jachten in ontwikkeling. Bij de bouw van 1 superjacht zijn zo'n 4000 mensen betrokken. Het ontwerp en de bouw nemen gemiddeld 3,5 tot 5 jaar in beslag. Het grootste jacht dat Vetship bouwde is 119 meter lang. Ook duurzaamheid speelt een steeds grotere rol. Het bedrijf onderzoekt onder meer waterstof, restwarmte en AI om brandstofverbruik en uitstoot te verminderen. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Het is half tot zwaar bewolkt en in de middag vallen er vanuit het zuiden regen- en onweersbuien. De middagtemperatuur is rond de 27 graden met een matige zuidenwind rond kracht 3. Voor de komende periode wordt het wat koeler en zo rond de 21 graden en neemt de windkracht toe tot 4 of 5. Dit was het meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Het Rode Kruis heeft een speciaal Giro-nummer geopend voor de overstromingen in Nepal. De hulporganisatie zegt dat er zeker 20 miljoen euro nodig is om de duizenden slachtoffers van de ramp te helpen. Op dit moment is de zoektocht naar overlevenden in volle gang. Maar volgens het Rode Kruis is daarna ook nog levensreddende hulp nodig. Ook moeten met het geld tijdelijke onderkomens worden gebouwd voor mensen die hun huis verloren zijn. Het Giro-nummer van het Rode Kruis voor de slachtoffers in Nepal is 6868. Mona Keijzer wil met haar nieuwe politieke beweging werken aan oplossingen. Woningbouw, regeldruk en immigratiebeperkingen zijn de belangrijkste onderwerpen, zei Keijzer op een persconferentie. Keijzer, nu zelfstandig Tweede Kamerlid, noemt haar beweging Project 2029. Die heeft een sociaal-conservatief karakter. Voor een politieke partij vindt ze het nog te vroeg. Volgens Keijzer is er politiek ruimte op rechts. Andere partijen lossen volgens haar niks op. Keijzer hoopt volgend jaar maart met een eigen partij mee te doen aan de Provinciale Statenverkiezingen. Dan is weer nog zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht felle regen- en onweersbuien. Ook morgen geregeld onweer en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: pizza.
1: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
2: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
1: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
3: Die laatste die was van mij, hè?
1: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
4: Taxi belandt op trap in Hoofddorp. En brailleplaatjes maken afvalcontainers toegankelijker. Een taxi is woensdagochtend op de Siriusdreef in Hoofddorp op een trap tot stilstand gekomen. De chauffeur was duidelijk verkeersgereden. En daardoor kwam de auto schuin op de trap te staan en kon geen meter meer verder rijden en stond muurvast. Hoe de taxi precies op de trap terechtkwam is niet bekend. Een bergingsbedrijf heeft de taxi van de trap gehaald. Afvalcontainers in Haarlemmermeer worden toegankelijker voor blinde en slechtziende inwoners. Meer landen heeft speciale brailleplaatjes ontwikkeld met voelbare symbolen, tekst en braille. Zo is te voelen om welke container het gaat en welk afval erin hoort. De nieuwe brailleplaatjes werden donderdag onthuld bij het brengparkje aan de burgemeester Papslaan in Hoofddorp door wethouder Sidali van gemeente Haarlemmermeer en meneer Dulaert Wetsel, initiatiefnemer die blind is en meer landen wees op de problemen die hij ervaart. De plaatjes worden niet automatisch overal geplaatst. Inwoners met een visuele beperking kunnen ze aanvragen voor containers in hun buurt via het contactformulier op de website van meer landen. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Het is half tot zwaar bewolkt en in de middag vallen er vanuit het zuiden regen- en onweersbuien. De middagtemperatuur is rond de 27 graden met een matige zuidenwind rond kracht 3. Voor de komende periode wordt het wat koeler en zo rond de 21 graden. En neemt de windkracht toe tot 4 of 5. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
5: Meer Radio.
6: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Mona Keijzer werkt aan de vorming van een nieuwe beweging en bij voldoende belangstelling van een nieuwe partij. Bij de presentatie van haar beweging, Project 2029, zei Keijzer dat er ruimte is op rechts. Uiteindelijk hoopt ze bij de verkiezingen op 30 Tweede Kamerzetels en ze zou de eerste vrouwelijke premier willen worden. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Nederland en 5 andere EU-landen hebben in Berlijn overlegd over de Europese begroting voor de komende jaren. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een begroting van 2000 miljard euro voor 7 jaar. Maar Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Finland en Zweden vinden dat het wel wat minder en moderner kan. Zij leveren het geld voor 40% van de Europese begroting en willen meer zeggenschap over hoe het geld wordt besteed. Zo wil Duitsland meer geld voor de Europese industrie en Denemarken voor defensie. De nieuwe EU-begroting moet op 1 januari 2028 ingaan. In de flat in Zoetermeer is een man door een groep van 10 mensen opgewacht en mishandeld. Hij stapte deze week met zijn vrouw uit de lift en werd meteen geslagen en geschopt. Een van de daders probeerde hem met een mes te steken. Tijdens de mishandeling werd de man bestolen. Waarom de groep in Zoetermeer het op hem had voorzien, wil de politie niet zeggen. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: gaan niet weg.
1: Ben jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
2: Vier historische molens helpen mee met waterbeheer. En Ab en An vieren 70 jaar huwelijk in Nieuw-Vennep. Vier historische watermolens in Zuid-Kennemerland worden ingezet als reservebemaling voor Hoogheemraadschap Rijnland. Het gaat om de Veer, Schoterveen, de Vijfhuizer en de Hommel. De molens kunnen bijspringen bij veel neerslag of wanneer een gemaal tijdelijk buiten gebruik is. Rijnland en Stichting Molens Zuid-Kennemerland tekenen hiervoor een samenwerkingsovereenkomst. De molens worden waar nodig maalvaardig gemaakt. Schoterveen kan dat al, terwijl de Vijfhuizer aan de ringvaart van de Haarlemmermeer volgend jaar wordt gerenoveerd. De vijzel van de Veer moet eerst worden opgeknapt of vervangen. Volgens Rijnland is de inzet duurzaam en voorkomt die mogelijk het plaatsen van noodpompen. Ook blijft het historische erfgoed functioneel behouden. Het Nieuw-Vennepse echtpaar Ab van 93 en An van 90 van der Linde Eijk vierde een bijzonder jubileum. Ze zijn maar liefst 70 jaar getrouwd. Burgemeester Marianne Schuurmans kwam het echtpaar feliciteren met deze bijzondere mijlpaal. De twee geboren en getogen Haarlemmermeerders kennen elkaar al 75 jaar. Hun liefde begon tijdens het schaatsen in Burgerveen. Ab hielp An overeind en gaf haar meteen een kus. Hij zei, ik doe het niet voor niks, vertelt An lachend. Wat is het geheim van 70 jaar huwelijk? Elkaar vertrouwen, zegt An. Al betekent dat niet dat ze elkaar nooit achter het behang willen plakken. Jazeker wel. Het echtpaar woont inmiddels 10 jaar in Nieuw-Vennep en viert het jubileum met familie. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Het is half tot zwaar bewolkt en in de middag vallen er vanuit het zuiden regen- en onweersbuien. De middagtemperatuur is rond de 27 graden met een matige zuidenwind rond kracht 3. Voor de komende periode wordt het wat koeler en zo rond de 21 graden.

0: en neemt de windkracht toe tot 4 of 5. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op een school in de buurt van Berlijn zijn 2 mensen gedood. Dat melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite was er een schietpartij en zijn de slachtoffers 18 en 30 jaar oud. De politie heeft een verdachte aangehouden. Ze gaan om een man van 19 die de ex was van het slachtoffer van 18. De 30-jarige man zou zijn gedood toen hij de dader wilde tegenhouden. Het geweld was op een school in Gosenneu-Zittau ten zuidoosten van Berlijn. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk nog meer. De man van 43 doneerde aan diverse spermabanken en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Het onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat hij liegt over hoeveel kinderen hij al heeft. Ook zou hij seksueel getinte appjes naar de vrouwen sturen. Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider overleed in de gevangenis in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide en oorlogsmisdrijven. Mladic werd in 2017 veroordeeld door het Joegoslavië-tribunaal, onder meer voor de massamoord op meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen in de enclave Srebrenica in 1995. Hij was al langere tijd ziek. Afgelopen jaren werd hij meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Ratko Mladic was 84 jaar. De politie in Zoetermeer onderzoekt de mishandeling van een flatbewoner. Die stapte maandagavond met zijn vrouw uit de lift en werd toen belaagd door 10 gemaskerde mannen in het zwart. De man werd geslagen, geschopt en beroofd. Volgens de politie in Zoetermeer bleef de vrouw ongedeerd. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Het is donderdagmiddag. Het is bijna weekend en Meer Radio presenteert rechtstreeks vanuit onze gezellige studio Ondernem het maar. Uw gastheer is Rick Klaus, de directeur Ondernemend Sfeerbeheer BV in Haarlemmermeer. Het geluid staat hier nooit uit. Welkom bij Ondernem het maar.
4: Goedemiddag, luisteraars. Welkom bij een uurtje Ondernemend Sfeerbeheer in Haarlemmermeer. We hebben er zin in. Nou, nou, en wie gaan we ontvangen als gast vandaag? Welke directeur, CEO, is het een leider, een goeroe, een bekende Haarlemmermeerder, influencer, aanvoerder, coach, gewoon een interessante man of vrouw? Of een hele creatieve geest, een BN'er? Ja, wie is nou vandaag de gast? Wat is zijn of haar muziekkeuze? We gaan het straks ontdekken, want u zit naast mij op de business seat. En tegenover mij zit Jeanette van der Laan. Jeanette van der Laan, ja, gewoon nu live hier tegenover mij in de studio van Meer Radio. En wat doet Jeanette van der Laan nou eigenlijk? Een vrouw vol ambities. Wethouder, Tweede Kamerlid, Voetbal International, Master Bestuurskunde, bijna voorzitter van de KNVB. Voorzitter. En commissaris bij Sparta, ja, nou. Oh, en ze is ook nog huisvester. We gaan wat ontdekken. Is ze een alleskunner of heeft ze een roeping? We willen Jeanette van der Laan vandaag echt heel goed leren kennen. Dus als u haar straks later ergens tegenkomt, dan hoeft u niet alleen hallo te zeggen, maar dan kunt
5: ja, meer als je een bekende stem hoort, hè?
4: Ja, dan zeg je, hey Jeanette.
5: Geen televisie.
4: Die stem die er nu doorheen komt, dames en heren. Ik heb geen knopje om hem uit te zetten, maar dat is onze hoofdtechnicus.
5: Ik heb Gerben. Zelfs knopjes om jou uit te zetten.
4: En hij mag drie keer wat zeggen, deze uitzending. Maar wij gaan een uur lang, Jeanette. Dat klinkt misschien wel lang, maar ze heeft zoveel te vertellen. Dames en heren, vaak staat zij in de schijnwerpers, maar vandaag onder de prachtige romantische TL-lampen van de studio van Meer Radio. Een hele enthousiaste ondernemer, Jeanette van der Laan! Hey! Ja, dol enthousiast publiek hier.
6: Mooi hoor.
4: Goedemorgen, Jeanette. Goedemiddag, sorry. Hartelijk welkom.
6: Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
4: Ja.
6: Wat een intro.
4: Ja, en de vragen, nou, we schieten alle kanten op vandaag. En als je het saai vindt of dat je denkt, nou, wat een stomme vraag, dan zeg je dat gewoon. Want ja. Het is vooral belangrijk in deze uitzending dat we je leren kennen en dat je jezelf bent. Nou, Jeanette, je hebt zoveel gedaan. Je komt uit het jaar, ik ga het toch vertellen,
6: ja,
4: 1980.
6: Ja.
4: Volgens mij ben je nog in de bloei van je leven. Maar je bent geboren in het pittoreske...
6: Lisse.
4: Ja. En ben je er ooit nog vandaan gegaan?
6: Ja. Ik heb een paar jaar in Noordwijk gewoond.
4: Noordwijk aan zee of Noordwijk binnen?
6: Ja, beide. Dus ik ben begonnen in Noordwijk binnen. En de laatste jaren dan in Noordwijkzee, aan Noordwijkzee gewoond. Hartstikke mooi.
4: Ja.
6: En vroeger ging je vaak stappen in Noordwijk.
4: Ja, bij
6: en dan gebeurde het wel. Het zeepaardje en de Grand.
4: Ja.
6: En dan gebeurde het best wel vaak natuurlijk dat de meisjes uit Lisse verliefd werden op iemand in Noordwijk. Nou, dat is mij ook overkomen.
4: Niet te missen, de meisjes uit Lisse die kwamen naar Noordwijk. En ik ga nu Jeanette verrassen, want wie komt er nog meer uit Noordwijk? Hey, dat ben ik. Ik ben opgegroeid in Noordwijk, maar ik was 13 jaar, toen ging ik weg. Dus ik heb het zeepaardje daarna van een afstandje wel meegemaakt.
6: Ja.
4: En ik ken alle verhalen van de meisjes uit Lisse.
6: Fantastische tijd in ieder geval.
4: Ja, dus daar ben je verliefd geworden.
6: Ja.
4: En is het wat geworden?
6: Ja, voor een paar jaar wel. Maar zoals dat gaat in het leven, dan gaat het ook wel eens over.
4: Nou, ik ben benieuwd hoe die heet. Misschien ken ik hem wel. En hoe kwam je in Noordwijk terecht? Wacht even, we gaan terug naar Lisse. Daar ben je opgegroeid.
6: Ja.
4: Lage school, middelbare school, wat heb je daar, waar heb je dat gedaan?
6: Ja, dus ik heb een broer en een zus en we zijn alle drie geboren in Lisse. Dat vind
4: Sorry,
6: ik altijd
4: op Lis,
6: wel...
4: op Lisse.
6: Ja, op Lisse, maar wel op een hele mooie locatie, want wij zijn geboren op landgoed Keukenhof.
4: Kijk eens.
6: In het monument Lammetje in het Groen. Dus dat is altijd wel mooi. Dus het Bollenstreek zit echt in ons DNA. Mijn ouders hebben ook altijd in de Bollen en in de Dalia's gewerkt.
4: Ja.
6: Hele fijne jeugd gehad, heel betrokken. Bij FC Lisse.
4: Ja,
6: dat zijn echt de
4: verenigingsmensen.
6: Ja, dus ik ben daar ook en naar school gegaan, de middelbare school. Maar ik zat al vrij vroeg vanuit het voetbal in allerlei selecties van jonge Oranje. Dus ik was heel gehecht aan Lisse, maar ik was ook heel vaak weg. Heel vaak op trainingskampen gedurende mijn middelbare school.
4: En wat voor middelbare school deed je?
6: Ik heb eerst MAVO gedaan, en toen HAVO. En daarna het HBO ingestroomd en later de universiteit gedaan.
4: Ja, het is wel een aanloop, maar je hebt het wel gered allemaal.
6: Ja, zeker. Maar ik denk dat dat me ook eigenlijk wel tekent. De opbouw, dat zie je ook wel terug in mijn carrière. Dus ik doe aan de opbouw. Ik ben eerst de voetballer. En daarna ben ik op een andere manier met sport bezig gegaan. En nu ben ik dan commissaris in de Eredivisie.
4: Ja, want we gaan even naar jouw voetbalcarrière. Hè? Want het is toch wel bijzonder. Want hoe heb ik ze net leren kennen? Nou, ik speel natuurlijk bij de oudjes van de Koninklijke HFC. En daar ben ik ook nog de oudste. En wij spelen in de keldercompetitie. Er is niets lagers dan onze competitie. Wij kunnen dus niet degraderen. Maar er wordt vol overgave gevoetbald. En dan moet je voetballen tegen FC Lisse. En ineens loopt daar een blonde parel door het veld heen. Lange wapperende haren. En dat is Jeanette van der Laan. En die passeert niet 1, 2, maar 3 spelers. Geen voor. En gelukkig hun voorhoedenspelers zijn niet zo heel goed. Dus die schoot mis. Maar zo we elkaar leren kennen.
6: Ja, zeker.
4: Maar jij bent dus echt een zeer talentvolle voetballerster. Hoe zeg je dat? Leur of steur?
6: Ja, je mag van mij mag je allebei zeggen.
4: Oh, oké. Okay.
6: Ja.
4: Maar misschien was je wel te vroeg eigenlijk in het Nederlands team. Ja, als je dat, beroemdheid geweest.
6: Zeker als je dat afmeet tegenover het huidige succes. Ja. Af en toe, ik gun het iedereen, maar ik had ook wel heel graag in deze tijd gewoon willen voetballen.
4: Ja, want hoeveel keer ben je international geweest?
6: 29 keer. We speelden drie interlands per jaar. Dus ik heb wel heel lang bij het Nederlands team gezeten. En daarvoor natuurlijk heel veel jeugdinterlands ook. Hè, want ik heb gewoon echt een topsporttraject gehad vanaf mijn 14e.
4: Maar jij moest ook nog met jongens voetballen dan? Want er waren natuurlijk bijna geen meisjesteams nog.
6: Nee, dus het aantal is... Maar dat is nog steeds een probleem. Hè? Ja. Dus het aantal meisjes dat her en der verspreid zit over Nederland... Zorgt er natuurlijk ook wel voor dat je soms noodgedwongen... gewoon tussen de jongens moet voetballen. Maar ik zou het ook gewoon aanraden om jongens en meisjes vanaf het begin... dat ze op voetbal gaan,
4: ja. Gewoon lekker
6: met
4: elkaar.
6: Gewoon lekker met elkaar voetballen uiteindelijk... filtert dat talent zich wel uit.
4: Ja, we moeten jou leren kennen. We gaan je werkzaamheden leren kennen. Dus ik heb nog even wat privévragen. Ben je verliefd, verloofd, getrouwd, gezin? Hoe is de status?
6: De status.
4: Wat je kwijt wil, hoor.
6: Ja, zeker. Laat ik beginnen bij mijn zoons. Drie zoons, ja.
4: Oké, en hoe oud zijn ze?
6: Tweeling van 17 en de jongste is 13. Zijn allemaal gezond en gelukkig. Dus hartstikke, wel een trotse moeder.
4: Ja, en voetballers zijn
6: er? En ook zeker voetballers.
4: Ja,
6: dat is
4: leuk.
6: Echt wat, wat ons bindt ook in het gezin. En veel plezier geeft.
4: Ja.
6: Gescheiden, maar inmiddels al een hele tijd weer heel gelukkig. En ik heb na mijn scheiding aan mezelf beloofd. Want er werd volop gespeculeerd. En nog steeds, met wie gaat ze wel, met wie gaat ze niet.
4: Ja, ons hele voetbalteam heeft het erover.
6: Ja. En daar doe ik eigenlijk nog gewoon nooit uitspraken over.
4: Nee, nou, maar prima hoor. Prima. Ja. Maar je ziet er ook gelukkig uit.
6: Dank je wel.
4: Dus, dat straal je ook uit. Heb je ook huisdieren?
6: Wat een goed hebben een kat.
4: Een kat? En
6: Sammy,
4: hoe heet die?
6: Sammy. Echt Sammy. Een hele lieve rode kat, ja.
4: Goed zo. En je hoeft geen adres te geven, maar je woont nu weer op Lis.
6: Ja.
4: Oké. Ja. Niet meer in de Keukenhof.
6: Nou, wel dichtbij.
4: Oh, wel makkelijk parkeren dan. Ja. Tenminste, in die maanden dat het niet open is.
6: Ja, we zijn ook trots op Keukenhof. Hè, dus,
4: ja, dat begrijp ik. Je werkt hard volgens mij, omdat je zo verschillende dingen doet.
6: Ja, ik hou echt van hard en veel werken. Ja? Ja? Ja.
4: En wat doe je op dit moment al?
6: Ik heb eigenlijk... twee poten. Dus ik doe iets in de sport, in het voetbal. En ik ben na een lange politieke carrière, toen ik ruim 2 jaar geleden uit de Tweede Kamer vertrok, dan krijg je zo'n afkoelperiode. Dan mag je nadenken van wat ga ik nu doen voorlopig. En toen heb ik besloten om in het bedrijf van mijn broer te gaan. En dat bedrijf had hij al een tijdje. En hij is huisvester van verschillende doelgroepen.
4: Ja, en wat is een huisvester?
6: Nou ja, wij hebben woningen of locaties, of in eigen bezit, of we doen dat voor anderen, die we dus verhuren. We zijn gewoon verhuurder van woningen.
4: Dat is voor een speciale doelgroep?
6: Ja, we zitten wel echt in de tijdelijkheid. Dus vooral veel internationale medewerkers. De een noemt het arbeidsmigranten, de ander noemt het expats. Maar het kunnen ook gescheiden mensen zijn die even een tijdelijke onderkomen nodig hebben.
4: Ja, kan zomaar gebeuren.
6: Dat is dan ook het leven, ja.
4: Ja.
6: Maar ons specialisme zit echt in het huisvesten van arbeidsmigranten, Oekraïners. En ik vond dat... Dat is een heel gevoelig onderwerp. Daar hoeven we ook niet omheen te draaien. Nee. Maar ik vind daar wel echt mijn uitdaging. Want ik vind dat deze mensen, wanneer ze hier zijn, gewoon goed moeten kunnen wonen. En zo dragen wij ons steentje bij. Dus ik doe de nieuwbouwontwikkelingen.
4: Okay.
6: Die heb ik dan in mijn takenpakket zitten in het bedrijf.
4: Hartstikke interessant, vind ik dit. En het bedrijf heet Hyacinth, heeft niks met Hyacinth.
6: Nee, maar Tulip Housing.
4: Tulip Housing.
6: Ja. Ja, we zijn natuurlijk wel echt een Bollestreeks bedrijf.
4: Ja, en de huizen zijn ook in de regio van de Bollestreek,
6: nou,
4: verder in Nederland.
6: Inmiddels zijn we wel verder ook in Nederland. Zijn echt wel aan het groeien. Omdat we ook gewoon een hele... Ik vind onszelf echt een hele rechtvaardige huisvester.
4: Oké. Okay. En familie is belangrijk voor jullie? Want jouw broer die voetbalt ook volgens mij in hetzelfde team.
6: Ja. En mijn vader.
4: En je vader.
6: Ja.
4: Ja, want
6: die is iets ouder dan dat jij bent.
4: Dames en heren, tijd voor muziek. Je hebt wat platen aangevraagd. Eentje is van Bruce Springsteen.
6: Ja.
4: En die heet?
6: I'm on Fire.
4: En hoezo die?
6: Nou, ik was vroeger dus een beetje verliefd op Bruce Springsteen. Ja. En toen kwam dit liedje. Ik hou heel erg van de muziek uit de jaren 80.
4: Goed zo.
6: En Ik vond hem toen heel knap in die video. Zo simpel kan het ook gewoon zijn, hè?
4: Ja, ja. Nou, we gaan luisteren.

0: Bruce Springsteen. Wat een lekkere muziek. En dat allemaal op deze donderdagmiddag. Oh, oh, wat hebben we het gezellig hier. En u luistert nog steeds naar het programma Onderneem het maar. Mijn naam is Rick Claus en ik heb een gast. Nou, zo gezellig. Jeanette van der Laan, hartelijk welkom.
1: Dank je.
0: En Jeanette heeft al wat verteld over het leven. Dus dat het hard werk is, dat begrijp ik. En, maar ben je zo slim en intelligent en goede conditie dat je dat allemaal aankan?
1: Ah.
0: Ja, wat moet,
1: ja,
0: je
1: ja, wat moet ik hier wij komen ook uit Lisse. Dus we zijn ook wel een beetje bescheiden. Ik ben fit, dus ik kan heel veel aan. Laat ik het daarop houden.
0: Ja.
1: Ja.
0: En we hadden het over je voetbalcarrière. Maar voetbal speelt inderdaad een hele grote rol in jouw leven.
1: Ja.
0: En ik heb een halfjaartje geleden de KNVB-voorzitter, de huidige, mogen ontmoeten. Meneer Pauw.
1: Ja.
0: Frank? Paul?
1: Ja, Frank Pauw.
0: Frank Pauw. Maar jij was het bijna, hè?
1: Ja. Ja, zeker. Ja. Dat had toch wel mooi geweest, hè?
0: Ja, maar waarom? Ja. Ik bedoel, die meneer Pauw is hartstikke aardig.
1: Zeker.
0: En ik zie hem gewoon als een grote... Maar misschien heb ik het mis, hoor, want zo goed ken ik hem niet. Ik zie hem als een grote teddybeer.
1: Mm.
0: Maar daar moet toch wel iemand met ballen zitten?
1: Ja.
0: En met ballen, je begrijpt wat ik bedoel. Ja, hè? Ja, maar Jeanette, dat had jij toch moeten zijn gewoon?
1: Ja, kijk, ik vind van wel.
0: Ja.
1: Nou, anders had ik mezelf niet moeten kandideren.
0: Ja.
1: En uiteindelijk waren natuurlijk, was er een gesloten voordracht van Frank Pauw. En,
0: wat betekent dat, een gesloten voordracht?
1: Nou, dan was er, de opdracht was gewoon gegeven door de bondsvergadering. Zoek een voorzitter.
0: Ja.
1: Aan de selectiecommissie draag iemand voor en die voordracht nemen we over. Frank Pauw kwam in dat traject naar voren. En toen zijn Hans Nijland, de oud-directeur van Groningen, en ik ook naar voren gestapt van, nou, volgens mij is er meer smaak. En als je dus een ledenvereniging bent, dan moet je een keuze voorleggen. Dat is gewoon een principieel uitgangspunt die ik hanteer. Ik heb natuurlijk wel mijn nek uitgestoken. Ook wel met de verwachting, dit wordt wel heel moeilijk. Maar ik wilde heel graag van de politiek van D66. En daar kun je grosso modo wat van vinden. Hè. Dus de helft vindt het wat en de andere helft vindt D66 helemaal niks. Dat weet ik. Maar ik wilde dat een beetje naar de achtergrond. Die bekendheid rondom D66 en het voetbal in. En dan was het voorzitterschap was daar een van mij een uitgelezen kans om duidelijk te maken. Ik wil en bestuurder worden in het betaald voetbal. Nou, dat is dan helaas in deze ronde niet gelukt.
0: Oh, je geeft het niet op. Je bent klaar voor de volgende ronde.
1: Nou, nee, ja.
0: Natuurlijk dat, wel.
1: Nou, ik vind het wel echt een hele mooie positie.
0: Ja.
1: Ik vind het echt een... het is besturen en dan met voetbal. Mannen, vrouwen, jongens, meisjes. Eigenlijk alles wat in mijn voetballoopbaan ook samenkomt.
0: En nooit saai, denk ik.
1: Het is nooit saai. Het is ook heel politiek. Nou, dat vind ik over het algemeen ook hartstikke uitdagend. Maar daarna ben ik commissaris bij Sparta geworden. En dat ga ik nu het derde seizoen in. Dat is ook een cadeautje.
0: Daar gaan we het zo over hebben, over Sparta. Even over jouw politieke carrière. Je bent op een gegeven moment wethouder geworden.
1: Ja, uiteindelijk.
0: Raadslid, denk ik.
1: Ja, heel lang raadslid geweest.
0: Tuurlijk, op Lis.
1: Ja.
0: En toen wethouder.
1: Ja.
0: Maar op een gegeven moment zit je gewoon voor D66 in de Tweede Kamer.
1: Ja. Dat is ook wel weer een mooie opbouw van een carrièrepad. Ik heb, toen ik stopte als profvoetballer, had ik eigenlijk wel heel snel door dat het voetbal mij heel veel heeft gegeven.
0: Ja.
1: Want ik speelde als 15-jarig tussen de jongens. En toen werden we kampioen. We promoveerden naar de landelijke divisie. En iedereen mocht promoveren, behalve ik, vanwege mijn geslacht. Dus dat hield het reglement van de KNVB tegen. Ja. Nou, dat hebben we toen... Nou ja, met succes kunnen bevechten.
0: Ja.
1: Alleen toen had ik nog helemaal niet door wat de impact nou was van wat ik daaraan doen was en wat het reglement.
0: Dat begrijp ik. Ja. Je was ook 15, 16 jaar toen.
1: Maar toen ik 25 was, had ik inmiddels wel goed door wat sport voor mij betekende, maar ook voor heel veel mensen daaromheen. En dat ik daar dus iets mee kon doen.
0: Ja.
1: Toen dacht ik, dit ga ik doen. Overal waar ik kom, leg ik het belang van sport op tafel. En ik ga daarvoor vechten. En ik wilde heel graag een sportwet invoeren.
0: Ja.
1: En daar ben ik jaren mee bezig geweest.
0: En?
1: Toen ik in de Kamer zat, heb ik daar voorstellen voor aangenomen gekregen. Om dat verder uit te zoeken.
0: Ja.
1: En toen vlak voordat ik afscheid nam in de Kamer, heeft de VVD dat on hold gezet. Dus dat is...
0: Leuk, hè, politiek?
1: Niet altijd, nee.
0: Wat moet je doen? Ik heb grote bewondering voor wethouders. Ik zou het absoluut niet geschikt voor zijn. Want dan moet je echt van alle kanten worden aangevallen. En je doet maar weinig goed.
1: Ja, maar het is wel een job, heel hoor. Mooi ambt. Ja? Maar je moet daar wel zitten met een visie op hoe jij je stad of je gemeente wilt besturen. En wat je wilt bereiken. Dus zijn er
0: en die
1: ook,
0: moet je vasthouden.
1: Die moet je vasthouden. En je kunt wat mij betreft alles uitleggen. Je hoeft het niet met me eens te zijn. Maar ja, dan zit jij op die stoel. En jij gaat daarvoor.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk ook wel. Dat is ook leiderschap.
0: En hoe ben je van wethouder naar Tweede Kamerlid? Hoe werkt dat? Word je dan door de ledenraad van D66 gevraagd? Hoe werkt zoiets?
1: Ja, nou, je wordt ook wel echt opgeleid.
0: Dus ja.
1: Ik heb parallel aan het wethouderschap en het raad heb ik voor D66 ben ik jarenlang voorzitter geweest van de afdeling Sport en Bewegen. Dus dat is de landelijke afdeling. Ja. Daarmee had je invloed op het verkiezingsprogramma. Zo vergroot je je invloed.
0: Ja.
1: En je netwerk. En uiteindelijk komen er selectieprocedures. En heb ik in een talentenklasje gezeten. En wordt er een pool klaargestoomd om representatieve posities in te nemen. Zoals Eerste Kamer, Tweede Kamer.
0: Dus het is een serieus opleidingstraject?
1: Ja.
0: PVV heeft
1: dat
0: niet, denk ik, hè?
1: Nee, die heeft natuurlijk maar één lid.
0: Zeg, maar je was in die tijd ook gewoon moeder van 3 kinderen.
1: Ja.
0: Hoe deed je, dus...
1: Ja, dat is waar veel werkende vrouwen en moeders tegenaan lopen. En dat gaat vaak net niet. Of net wel, zeg ik dan maar. Ja.
0: Ik ben wel heel benieuwd hoe jouw leven de komende 5 jaar eruit gaat zien. Wat heb je voor plannen? Als je het nu zomaar even uit je hoofd moet zeggen. Hoe zie ik jou over 5 jaar?
1: Ik wil heel graag een internationale bestuursrol.
0: Ja.
1: In het voetbal, in het vrouwenvoetbal. Daar zou ik.
0: Nou, ik denk dat. Want er luisteren zoveel mensen naar deze uitzending.
1: Daarom.
0: U kunt ook reageren op rickklaus@meerradio.nl en dan geef ik het door. Ik beloof het echt. Zullen we nog een muziekje doen, Gerben? Ja? Ja, ik heb gevulde koeken meegenomen en ik moet soms Gerben even wakker maken weer.
2: Nee, maar je hebt voor iedereen een plopkap gehaald?
0: Ja, keurig.
2: Maar voor mij niet.
0: Plop. De volgende plaat, Pitbull.
1: Oh ja, nou dat vind ik gewoon een heel vrolijk liedje.
0: Nou, dat is mooi, want we houden van vrolijke liedjes. En onze luisteraars ook. Dames en heren, zit de auto even aan de kant. Stap uit de auto, maak een dansje. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Wat lekker, Pitbull. Nou, wakker iedereen. Ik denk het wel. We zijn nog steeds in gesprek met Jeannette van der Laan. En ja, hoog bezoek vandaag. Het is gezellig hier in de studio. Jeannette, je doet ook iets met Rotterdam. Met sport. Ja. En vertel daar eens wat over.
1: Ja, ja, dus los van het commissariaat bij Sparta ben ik ook commissaris geworden bij het sportbedrijf Rotterdam. Een half jaar geleden. En zij beheren en exploiteren zo'n 200 sportlocaties in de stad.
0: 200? Dat is echt heel veel.
1: Heel veel impact hebben zij in gewoon mensen meer laten bewegen. En als je, dat is eigenlijk hetgeen wat me altijd heeft geboeid. Ik wil dat zoveel mogelijk mensen in beweging komen. Omdat het zoveel oplevert. En ja, zo probeer ik dan nu mijn steentje bij
0: te dragen. En je bent ook commissaris bij Sparta. Wat doet een commissaris?

0: Mede-commissaris.
1: Oké.
0: Ja, dus we hebben 5 commissarissen. En de Raad van Commissarissen houdt toezicht op de club. En is natuurlijk veel gedelegeerd aan de directie.
1: Ja.
0: We hebben 2-koppige directie. Met een algemeen directeur en een technisch directeur. Ja, als toezichthouder ben je niet bezig op operationeel niveau.
1: Nee, je moet...
0: Je komt overal, je hebt overal toegang tot... je informatie moet tot in de puntjes op orde zijn.
1: Ja.
0: Maar je stuurt en je bestuurt op een hele andere manier. En dat vind ik een hele prettige manier.
1: Maar want het cybermannetje die is altijd heel positief over jullie commissariaat. Of over de sfeer bij de commissarissen bij Sparta.
0: Ja, maar de sfeer bij Sparta is ook... ik voel me daar heel erg thuis.
1: Ben je blij dat die oude trainer weg is nu?
0: Het is fijn, bedoel je?
1: Ja?
0: Nou, nee, ik ben daar niet per se blij om. Hij is toch een hele succesvolle trainer bij Sparta geweest. Maar soms is het ook gewoon tijd dat iets eindigt. En we hebben nu Rogier Meijer.
2: Was die dat maar bij Ajax, hè?
0: Ja. Ja.
1: Wie? Stijn bij Ajax? Dat heeft niet lang geduurd.
0: Nee.
2: Maar, was die maar succesvol?
0: Ja, zeker, ja.
1: En hij heeft Pelle Clement weinig opgesteld.
0: Weinig opgesteld, ja. Dat snap ik natuurlijk, de link.
1: Ja, Pelle Clement, die komt van de Koninklijke HC, dames en heren. En een fantastische middenvelder en een hele aardige gozer ook.
0: Ja, zeker.
1: Ja. Maar blijft hij bij Sparta?
0: Nee, is inmiddels volgens mij verhuurd aan Groningen. Ja, hij is naar Groningen. Ja.
1: Oh, dat is wel leuk, want volgens mij woont hij nu in Eindhoven of zo.
0: Oh, ja, dat is een mooie driehoek.
1: Pelle. Nou, we zullen Pelle bellen. Even denken.
2: Volgende gast.
1: We hebben dus commissariaat bij Sparta.
0: Ja.
1: Je hebt het commissariaat bij Sportdinges Rotterdam.
0: Sportbedrijf.
1: En dan doe je ook nog wat bij Telstar.
0: Ja, dat heb ik gedaan.
1: Oh, dat heb je.
0: Kijk, tegenwoordig ben ik alleen moeder van een speler van Telstar. Hè. Dus een van mijn tweelingjongens zit bij Telstar. Maar ik ben bij Telstar een paar jaar geleden begonnen. En toen was Andries Jonker nog trainer.
1: Ja.
0: En dat is mijn oud-bondscoach.
1: Ach,
0: en hij had mij opgebeld van Jeanette. Ik heb ik heb een verzoek. Wil jij eens onderzoeken of wij het vrouwenteam weer bij Telstar richting de Eredivisie kunnen krijgen? En ik zeg tuurlijk, als Andries jou belt. Ik zeg altijd ja tegen Andries, dus dan doe ik dat gewoon. En daar kwam ik dus in een heel mooi team terecht. Dus ik werd voorzitter van de Raad van Advies daar, maar Michael van Praag was adviseur, Leonne Stendler.
1: Ja, Michael van Praag is overal adviseur natuurlijk.
0: Ja, maar hij heeft ook wel wat te vertellen.
1: Ja, ja. En hij kan nog leuk muziek maken ook.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Dus zo, daar ben ik bij Telstar aan de slag gegaan om uiteindelijk dus het vrouwenvoetbal weer terug daar te krijgen. En we weten allemaal hoe het nu is afgelopen, hè? Want de licentie van Telstar vrouwen is overgedragen aan Hera.
1: Oh.
0: Dat is...
1: daar weten wij helemaal niks van.
0: Ja, dan weet je dat nu.
1: Ja, dankjewel. Nou, heel interessant. Jongen. En hoe heet die van Telstar ook weer? Pieter de Waard?
0: De Waard, ja, maar dat is nu...
1: Die zit nu ook bij de Koninklijke HFC. Loopt hij ook rond te spoken. Wat een gezellig man.
0: Wil hij ook in de veteranen voetballen?
1: Nee, hij mag kijken.
0: Ja.
1: Pietertje.
0: Oh, ja. Hij mag wel vlaggen tegen FC Lisse.
1: Oh, dat ga ik serieus aan hem vragen.
0: Of fluiten, dan kunnen we even lekker tegen hem tekeren.
1: Ja, nee, dat ga ik serieus vragen. Je lijkt me soms buitengewoon serieus. Maar ik heb gehoord via vertrouwelijke bronnen dat je ook heel gezellig kan zijn. Wat zoek jij bij carnaval?
0: Ja.
1: Ja, vertel maar.
0: Ja, ja, ik hou ook heel veel van gezelligheid.
1: Je bent gesnapt bij het carnaval.
0: Ja. Ja, nou, dat moment moest er ook een keer van komen, denk ik.
1: Ja, maar vind je het ook leuk, carnaval?
0: Ik hou heel erg van carnaval. Ik hou sowieso van uitgaan. En feestjes, concerten en dus ook gewoon van carnaval.
1: Heb je ook aparte gewoontes? Een bepaalde afwijking of zo. Nou, maar niet een serieuze afwijking waar je voor behandeld moet worden. Maar gewoon iets in een bepaalde tik of weet ik veel.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nee.
1: Niks, geen nadelen. Een vrouw zonder nadelen.
0: Ja,
1: jongen, dames en heren.
0: Zou ik zeggen, maar jij...
1: U kunt mij mailen, hè?
2: Erik, en ze houdt van uitgaan.
1: Ja.
2: Ik weet niet wat jij na deze uitzending te doen hebt. Maar ik heb al het hele programma afgezegd.
1: Grasmaaien, ik... goed. Wat als jij even rust hebt,

0: Hè? Dus gewoon, je bent thuis.
1: Ja.
0: Hoe pak jij je rust of je ontspanning?
1: Ja, een beetje lezen.
0: Ja.
1: De krant lezen.
0: En doe je ook luisterboek, dat soort dingen?
1: Nee, luisterboek niet. Nee. Ik luister veel muziek.
0: Ja.
1: Maar als ik gewoon... Ja, ik ben thuis en dan vaak met de jongens. Dat vind ik gewoon leuk om met de jongens een beetje tijd door te brengen.
0: En dan
1: is het vaak voetbal dat aanstaat.
0: En twee jongens van 17, één van 13, dan is het niet rustiger. Dat is nooit stil natuurlijk.
1: Nee, jongens maken al wel veel geluid. Maar het is wel...
0: Leuk man.
1: Ja. Ja.
0: Maar die jongens vliegen straks uit.
1: Ja, dat zie je nu natuurlijk al een beetje gebeuren. Ja. En dat is ook gewoon heel goed. Heel gezond.
0: Ja.
1: Nou,
0: dus dat komt allemaal... Als je over 4 jaar weer terug bent hier, dan willen we alles weten. Gebruik jij ook AI in je werk?
1: Ja.
0: Met wat? Geef eens een voorbeeldje.
1: Eigenlijk steeds meer. Ik gebruik het voor het aanpassen van contracten. Het scannen van rapportages.
0: Ja.
1: Ik gebruik het heel veel. Ja.
0: Je hebt goede ervaringen mee.
1: Ja, maar je moet wel leren. En dat moet ik nog beter leren.
0: Ja.
1: Welke controlevragen je dan aan het apparaat stelt.
0: Ja, want dat is wel grappig dat je dat zegt, aan dat apparaat stelt. Want ik ben er zelf ook, dat ik heel beleefd was tegen dat apparaat. Van goedemiddag, en kunt u mij...
1: Ja, ja.
0: Ik denk, waar ben ik op een gegeven moment mee bezig?
1: Ja.
0: Ik zit gewoon tegen een paar chips aan te lullen. Ja.
1: Ja, maar het is wel echt ook van invloed in de hele sportbusiness.
0: Ja.
1: Dus ik heb daar onlangs een module over gevolgd. Je moet wel aanhaken... want dit gaat zo snel. Mijn jongens groeien niet anders op. Weet je wel? Dus zij vinden mij een boomer. Als ik dingen vraag van hoe werkt het. Dus ik wil wel aan blijven haken. Maar ik heb begrepen dat AI... Want je moet AI zeggen. Dat heb ik dus ook geleerd.
0: Ja, ik deed het voor de luisteraars.
1: Ja, maar ja. Gratis tip van de dag.
0: Ja, yes.
1: Functioneert nu al op het niveau van een goede hbo-student. En dat ontwikkelt zich razendsnel door tot echt een gepromoveerd weet ik veel wat. Kun je nagaan dat het apparaat dus veel slimmer is dan meer dan de helft van de bevolking in Nederland. Ja, dan moet je dus wel weten hoe je daarmee omgaat. Dat vind ik buitengewoon interessant.
0: Ja. Ja, ik zit wel eens wat anders te denken. Van AI moet je inderdaad zeggen. Want je hebt natuurlijk ook wifi en hi-fi. Maar vroeger, in mijn jeugd, hè, toen zeiden we wifi en hi-fi. Ja. Nou, als je dat nu zegt, dan word je ook keihard uitgelachen.
1: Ja.
0: Dus ik zeg het ook niet meer, hoor. Maar goed, we hebben weer wat geleerd allemaal. Voor wie doe je het nou eigenlijk allemaal, dit werk? Voor je eigen kick toch wel een beetje, hè?
1: Nee, dat is denk ik toch wel... een verkeerde conclusie als iemand in de publieke sector heeft gewerkt. Ik doe het eigenlijk, ik wil verschil maken, dat wel.
0: Okay.
1: Ik wil verschil maken in het leven van mensen, hoe klein dat ook kan zijn. Zou eventueel ook heel groot kunnen zijn. Maar dat doe ik niet voor mezelf. Nee.
0: Ik vind het een heel mooi antwoord, dat meen ik echt. Wat heb ik hier nog meer voor vragen? Oh ja, ben je nu ook lid van allerlei verenigingen en ondernemersclubs en dat je naar recepties moet en dat soort dingen?
1: Ja.
0: Of valt het wel mee?
1: Nou, ik heb natuurlijk al best wel veel netwerken waar ik in zit.
0: Ja.
1: Ik ben nog niet echt lid van ondernemersborrels. Ik heb daar ook wel wat op tegen trouwens.
0: Ja, maar je hoort het wel aan mijn ondertoon van het vragen.
1: Ik ben ook wel eens naar de Lions Club geweest. Niets ten aanleiding daarvan. Maar ik ben niet van gesloten elitaire netwerken. Daar hou ik niet van. Dus ja. Maar ik ben geregeld op recepties.
0: En is er bijvoorbeeld ook een misverstand over jou... dat je steeds weer moet uitleggen of mensen begrijpen het niet... over je imago of je uitstraling of wat dan ook? Wat een goede vraag.
1: Dat vind ik wel een hele goede vraag.
0: Nou, denk daar maar even over. Ga ik eerst naar een makkelijkere vraag. Heb je ook sporthelden die jij echt bewondert? Ze mogen al overleden zijn, dat kan ook.
1: Nee, ik vind gewoon meer voetballers of voetballers vind ik hartstikke goed. Dus ik
0: heb niet die linksachter van de HC-veteranen. dat is sport.
1: Grens.
0: Nou, goed. Even denken hoor, wat heb ik nog weer voor een prachtige vraag voor jou. Doe je ook, je zit dus in Lisse met het bedrijf.
1: Ja.
0: Je vliegt van Rotterdam naar... Oh ja, Sparta is natuurlijk ook Rotterdam. Heb je ook wat met de Haarlemmermeer, zonder de?
1: Nou ja, we hebben hier ook wel wat locaties. En, ja. en de Haarlem, zeker dit stuk. Hier zit Schiphol, hier zit de Veiling. En hier zit, veel werkgelegenheid.
0: Ja.
1: Dat brengt automatisch ook veel arbeidsmigranten met zich mee. Ja. En dus ook het vraagstuk van huisvesting.
0: Ja.
1: En, dus wij roeren ons hier wel.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Want ik begrijp dat er we hebben natuurlijk hotels waar de Oekraïners in opgevangen worden. Die daar, die hoteleigenaren zijn daar niet trouwig om. Maar ik heb begrepen dat er nu ook gewoon hotels opgekocht worden om inderdaad arbeidsmigranten in te plaatsen.
1: Ja, maar ja.
0: Heb je daar iets mee te maken? Of,
1: ja, iets mee te maken. Ik heb er zeker over gehoord.
0: Ja.
1: En ik denk dat ook wel een hele logische ontwikkeling is. En waar ik echt moeite mee heb, is dat er heel veel panden leeg staan.
0: Ja.
1: En dat we allemaal maar met elkaar al een paar jaar roepen. Och, de woningmarkt zit helemaal op slot. Ik zeg, ja, het zit helemaal op slot. Ik heb al een paar keer tegen bestuurders gezegd.
0: Ja.
1: Burgemeesters, wethouders. Wij zijn allemaal onderdeel van het probleem ook. Hè? Want ja, jullie geven geen vergunning af. Jullie laten liever een pand leeg staan.
0: Ja.
1: Dan dat er dus iets gebeurt.
0: Ja.
1: Ja, daar heb ik zoveel moeite mee.
0: Oh, wat goed. Zie je weer een voordeel van jou.
1: Ja.
0: Hey, en Jeanette, je bent ook bij de NOS ben je als adviseur. Hoe noem je dat? Adviseur?
1: Ja, ik geef wel eens analyse. Ja, analyse? Bij de wedstrijden van het Nederlands vrouwenteam.
0: Ja. En doe je dat nog steeds?
1: Ja, dat doe ik nog steeds af en toe. Ik vind het hartstikke leuk om te doen.
0: Ja?
1: Ja. Ja, voetbal is mijn hobby. En er dan over praten en er iets over mogen vinden, dat is toch...
0: En vrouwenvoetbal neemt een enorme vlucht, een positieve vlucht. Ja. Maar ook in wat ze presteren en hoe ze spelen en dergelijke. Mm-hmm. Wat is nou mijn vraag eigenlijk? Hoe zie jij die ontwikkeling een beetje gaan de komende jaren? Wordt het toch groter dan dat het nu is?
1: Buiten Nederland wel.
0: Ja?
1: Ja, ik vind dat Nederland best wel stilstaat.
0: Ja?
1: De KNVB heeft lopende dit seizoen ook besloten om van 12 naar 10 eredivisie clubs te gaan in het vrouwenvoetbal. En dan zie je in Engeland, waar onlangs bij Manchester City vrouwen...
0: Ja.
1: Een compleet trainingscomplex is opgeleverd van miljoenen. En daar wordt anders geïnvesteerd. En daar zie je dus ook dat die investeringen zich nu uitbetalen in gewoon kwalitatief goede competitie.
0: Ja.
1: Heel goed nationaal team. Die ontwikkeling in Nederland staat echt wel stil. Dat okay. vind ik wel.
0: Dus daar hebben we wat mee te doen.
1: Ja.
0: Daar hebben we wat aan te doen. Dan heb ik nog een zeer belangrijke vraag. In wat voor auto rij je?
1: Een Tesla.
0: Oh, kijk eens aan.
1: Ja.
0: Nu ook weer
1: iets
0: over zeggen.
1: Elektrisch. Ja.
0: We gaan nog een plaatje draaien voor jou. Walking on Sunshine.
1: Heb ik die aangevraagd?
0: Nou.
1: Maar dit vind ik ook.
0: Oh, wacht even. Ik zit verkeerd te kijken. Nee, de Conga. Van de Miami Sound Machine.
2: Ja, precies.
0: Ja, en waarom die? Gewoon omdat het lekker is?
1: Nou, het komt ook weer uit de jaren 80.
0: Ja, ik weet
1: dit
0: het goed.
1: Dit liedje hoor ik ook vaker. Ik ga niet elke week uit, maar als ik dan op een feestje sta, hier kun je lekker op zwieren.
0: Nou, mooi. Wij gaan even een dansje maken, dames en heren, thuis. Ik hoop dat u hetzelfde doet.
3: Onderneem het maar. De plaat waar het om gaat.

0: Miami. En dit was Gloria ervan. Wat een heerlijke muziek. En ja, ze heeft er toen wel echt een trend in gezet, hoor, met dit soort muziek. We zijn nog steeds... Jongen, wat een lang gesprek, zeg. Ik heb nog nooit zo lang met iemand gesproken. Ze met Jeannette van der Laan. Alleskunner. En Jeannette, wat zouden jouw vrienden van vroeger zeggen? Nee, stel dat je rond de jaren 16, 17 was. Van, wat typeert Jeannette nou eigenlijk?
1: Ja, heel loyaal. Ik ben heel loyaal aan mijn vriendinnen.
0: Ja.
1: Gezellig. Maar ook iemand die beperkt is in haar tijd. Ja, dat zullen ze zeggen. Ja,
0: dit is vrij duidelijk. En had je ook een bijnaam vroeger toevallig?
1: Ja, een voetbal, gewoon een Laan.
0: Laan?
1: Laan, ja.
0: Laan, laat je gaan. Laan, we hadden nog een vraag openstaan. Hè? Dat is wat je altijd moet uitleggen over jou.
1: Ja.
0: Een misstand of wat mensen niet helemaal zien of begrijpen.
1: Ja.
0: Vertel eens.
1: Nou ja, ik moet altijd wel uitleggen over hoe ik dat dan doe met al mijn werkzaamheden. En hoe zit dat dan met je zoons? En,
0: ja.
1: Dus er worden best wel veel vragen gesteld van hoe kan dat eigenlijk dat je en heel ambitieus bent. Ja. En toch ook gewoon een hele betrokken moeder of partner of vriendin kan zijn. Ja, dat is. En ik denk eigenlijk dat deze vraag... Heb jij die vraag wel eens gehad?
0: Ja, die heb ik ook gehad. Ja? En dan zeg ik, ja, ik kijk niet naar goede tijden, slechte tijden. En ik kijk niet naar dat en dat en dat. En,
1: ja.
0: Ik maak ook eerlijk gezegd het laatste jaren wel vaak een soort lijstje op een dag.
1: Oh ja.
0: Want dit moet ik doen.
1: Ja.
0: En dit zou ik nog kunnen doen.
1: Ja. Ja.
0: Plus mijn afspraken natuurlijk die er al staan.
1: Ja, ja. Ja, want jij bent natuurlijk ook een succesvolle ondernemer.
0: Dankjewel.
1: Dat is wel... Ik denk dat wat wij overeenkomen, of wat wij overeen hebben, is dat mensen die het heel druk hebben of succes hebben in bepaalde mate, ook heel veel aankunnen. En ze zorgen dus vaak goed voor zichzelf door veel te sporten.
0: Ja.
1: Ze zijn heel gestructureerd in hun agenda. Zijn vaak wat matig met alcohol en drugs gebruikt. Er zijn best wel. Hè? Je moet ook dingen laten om ergens. Tenminste, dat is mijn ervaring.
0: Ja.
1: Ik heb heel veel dingen moeten laten of willen laten om uiteindelijk ergens. Ja, te komen.
0: Weet je, dit vind ik nou zo leuk van dit programma. Dat heet Ondernem het maar. Maar dit zijn wel tips uit het hart. En dat klopt wel. Je moet ook dingen laten om goed te presteren.
1: Ja. Ja.
0: En wat je ook zei, van ja, met drank en met eten. En je moet ook op dingen letten en discipline tonen.
1: Ja.
0: En dan kan je zoveel meer plezier hebben. Oh, wat een goeie zeg. Toen jij een jaar of 16 was, 17, 18, waar droomde je toen van?
1: Ja, ik wilde heel graag profvoetbalster worden. Alleen dat kon toen nog niet.
0: Nee.
1: In Nederland, er was wel een route naar Amerika. Dat je naar college voetbal ging. Maar daar heb ik toch eigenlijk heel snel van afgezien. Ik ben gewoon naar de HAVO ben ik Nederlands gaan studeren.
0: Ja.
1: Zou je denken, ja, waarom Nederlands?
0: Maar ja, wat wilde je voor de klas staan?
1: Nee, in eerste instantie helemaal niet. Ik wist niet wat ik moest kiezen. Ik wilde geen gymleraar worden of trainer. En ik dacht, als ik nou heel correct Nederlands leer praten, dan kan ik nog een keer studio sport presenteren. Of,
0: voor iemand uit Oblis is dat natuurlijk heel belangrijk.
1: Ja, dat is voor mij heel belangrijk.
0: Maar Harry Mens, die komt ook uit Oblis. Nou, en is er één betere presentator dan Harry Mens?
1: Vloeiende spreker.
0: Ja, wat een lekker wijntje, wat een lekker wijntje. En dan heb ik hier nog een vraag. Schatje, hoe gaat het met je? Ja, die Harry. Ik zag hem pas lopen. Ik dacht, is het nou zijn dochter? Maar die was jonger dan zijn dochter nog. En maar ze waren heel gelukkig, zei hij.
1: Ja. Nou ja,
0: maar goed.
1: Ook een kleurrijk leven.
0: Een kleurrijk leven, ja. Het is nooit saai met Harry.
1: Nee.
0: En zo sloom als die op de televisie overkomt. Als je hem aan de telefoon hebt, dan is het ineens...
1: scherp,
0: vooral als er handel bij is. Nou, mooi figuur, kleurrijk figuur. De groet aan Harry. Even denken hoor, waar hebben we het nu over? Stel, jij bent burgemeester van Oplis. Wat zou jij dan als eerste aanpassen? En je mocht een beetje zelf dingen bepalen.
1: Ja, ja.
0: Een soort Trump-burgemeester ben je.
1: Die bepaalt alles. Ja. Ik denk dat er wel weer wat meer terug mag komen voor de jongeren.
0: Ja.
1: Er is gewoon echt niks te doen in het uitgaansgebied, zeg maar, voor de jongere generaties. En die zie je of wegtrekken.
0: Ja, het hoogtepunt is restaurant De Engel, geloof ik.
1: Ja, en daar, ja. Precies, en dat is een heel, heel goed lopende locatie. Ja. Maar wij hadden vroeger nog de gewoonste zaak of... we hadden het vierkant, in ieder geval kroegen waar je naartoe komt.
0: Ja, hetzelfde geldt een beetje voor Haarlemmermeer natuurlijk. En, dus ook wat dat betreft doodgebloed, een beetje saai. Er moet ook weer nieuw leven in.
1: Ja, ja en ik vind dat jongeren met verschillende mensen in contact moeten komen. Dat ze niet in hun eigen bubbel blijven zitten. Ja. Dat is wel wat er gebeurt nu.
0: En heb je ook een favoriet plekje rondom Lisse, Haarlemmermeer, waar je, al is het aan de kust, waar je heel graag... bent, dat je denkt, ah, lekker.
1: Nou, Noordwijkzee. Gisteravond was ik nog bij de branding in Noordwijk.
0: Was jij dat?
1: Ik zwaaide naar jou. met mijn D66 eetclub waren we daar. Ja, Noordwijk blijft wel echt iets bijzonders.
0: Ja, het is qua badplaatsen. Hebben natuurlijk een prachtige boulevard.
1: Ja.
0: Heb je het Palace Hotel ooit nog meegemaakt? Dat is nog voor jouw tijd, hè?
1: Ja, nee. Ja? Bij de rotonde?
0: Nee, waar nu dat platte stuk is.
1: Oh, het gaat van Palace. Nee.
0: Wat ooit afgebrand is.
1: Dat heb ik niet...
0: Ach, het waren mooie tijden. Vroeger kwam Richard Burton ook met Elizabeth Taylor. Die kwamen gewoon in Noordwijk vakantie vieren. Nee, dat je
1: oh
0: nee.
1: Ja?
0: Ja. Maar goed, we hebben ook een bitterballenvraag. Die komen zo binnen, de bitterballen. Stel, jij mag €1 miljoen besteden aan iets in de regio Lisse Haarlemmermeer. Want Lisse hoort niet bij Haarlemmermeer. Toch? Nee.
1: Mm, nee.
0: Maar we doen het alsof, want ik vind het wel. Je krijgt een, weet je wat? Je ziet er zo leuk uit, je krijgt 5 miljoen. Mag jij aan iets besteden? En waar zou jij dat aan willen besteden?
2: Onderneem het maar. De bitterballenvraag.
0: En als je even moet nadenken... Nee,
1: ik moet wel nadenken. Maar mijn eerste reactie is dat geld echt naar de sportvereniging gaat.
0: Sport. Ja. Ik had hem kunnen invullen voor je. Nou, dat doen we dan. Dat is goed. Dan gaan we naar bladzijde nummer 7, dames en heren. We gaan van links naar rechts. Als je een ondernemerswet mag afschaffen, welke zou je dan willen afschaffen? Of iets wat jou...
1: Een
0: wet die jou dwars zit.
1: Nou, de wet verhuurderschappen is natuurlijk wel eentje die heel strikt
0: is. Dat van Hugo de Groot, je vriend?
1: Ja.
0: Wat? Stomme wet is dat, zeg.
1: Ja. Het gaat nooit over de persoon, hè.
0: Nee, maar wat een ellende heeft die man veroorzaakt. Tenminste, die wet. Sorry.
1: Ja, die wet. Ik merk dat nu natuurlijk aan de andere kant... dat tijdelijke huurcontracten eigenlijk niet meer bestaan.
0: Ja.
1: Dat zorgt dus ook voor dat Nederlandse huurders niet zo snel meer... via de particuliere markt een huurwoning krijgen. Hè?
0: Ja, het is zo logisch. Het
1: is een verkeerd effect.
0: Hij is er allemaal voor gewaarschuwd. En hij staat er nog steeds achter ook, Mr. Corona. Maar goed, ik snap je helemaal. En kan je wel rondkomen van je salaris?
1: Ja.
0: Annette? Ja.
1: Ja?
0: Ja. Ja? Het is niet zo dat we nu een bankrekening moeten openen. Crowdfunding.
1: Nee.
0: Of wat dan ook.
1: Weet je wat ik dus heel leuk vind aan te ondernemen? Want ik ben eigenlijk van huis uit niet een ras-echte ondernemer. Dat is mijn broer. Ja, ik heb lang in het
0: onderwijs. Hoe heet hij eigenlijk, je broer?
1: Michael.
0: Oké. Okay. Hey Michael.
1: En maar dat je dus je eigen omzet en je eigen inkomen binnen ziet komen en ziet groeien, dat vind ik dus echt wel vind ik heel mooi.
0: Ja, dat is het ook. Maar heb je het ook wel eens gezien dat het niet uit kon?
1: Nee, die zorg heb ik nog niet.
0: Want dat is ook, dat hoort ook bij het ondernemerschap. En dat is dat je in een kussen ligt erbij te 's nachts. Hoe moet het allemaal? Hoe gaat het allemaal? Ja. Maar het is natuurlijk prachtig als je daar weer bovenop komt. We gaan het een beetje afronden. Aardige, lieve, leuke Jeanette. Wat moet ik zeggen? Nee, ik ga hem aan. Wil je nog iets kwijt?
1: Nou, we gaan weer lekker voetballen aankomend seizoen.
0: Goed zo. Hè? Ja, hartstikke leuk. Dames en heren, dit was het programma Ondernem het maar. Hartelijk dank aan mijn technische, vernuftige man, ook security leider hier, Gerben Kessen. Dankjewel, Gerben. En superveel dank aan onze gesprekspartner van vandaag, Jeanette van der Laan. Dames en heren, tot de volgende keer. Mijn naam is Rick Klaus. Dit was Onderneem het maar.

0: Onderneem het maar. Op Meer Radio.
1: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De dood van de Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic roept verschillende reacties op. Het hoofd van het monument voor de massamoord in Srebrenica zegt dat zijn dood niet veel verandert. Volgens hem brengt het de doden niet terug. Mladic werd veroordeeld voor de genocide in Srebrenica in 1995... waarbij meer dan 8000 mannen en jongens werden vermoord. Hij overleed vandaag in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Nationalistische politici in Servië hebben lovende woorden over voor hem... en zeggen dat hij is vermoord. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. De UEFA doelt daarmee op het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Hij zou een van de grootste aandeelhouders worden en ruim 4 miljard euro aan de FIFA betalen. De UEFA vindt dat bedrag erg laag en vermoedt daarom fraude. Een man van 43 uit de regio Groningen heeft minstens 121 kinderen verwekt als zaaddonor. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat de man valse namen gebruikt en zijn zaad aanbiedt bij spermabanken en ook op sites waar wensmoeders naar een donor zoeken. Moeders van zijn kinderen voelen zich opgelicht en willen dat hij stopt. De zesde etappe van de Vuelta is gewonnen door Tadej Pogačar, die daarmee nog steeds aan de leiding gaat. Hij won in de sprint met gemak van de Spaanse Enrique Mas. Die wist Pogačar bij te houden op een gravelklim. De achtervolgers zaten er een flink stuk achter. De Vlaamse Ramses de Bruyne won van dat groepje en kwam als derde over de streep. Het weer, het is broeierig, warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer en zon en dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Het is donderdagavond en dit is Soul at Six met Martin van Golen.

Sheila E., The Glamorous Life. Ook hier kan ik zeggen, zoals ik gisteren al even verteld. Geen school, geen feest gingen voorbij met Sheila E. Toen komt ze uit de Prince Tal, kunnen we horen. Hey, wat leuk dat je luistert, een uurtje lekker dansen hier bij meer radio, Soul at Six. Je kent het principe, tot 7 uur zoek ik alle lekkere dansbare platen uit. Noem ik een paar titels, Ziggy Marley, The Fugees en Beyoncé. Zeg ik dat goed? Ja, Beyoncé komen het eerste half uur voorbij. Dan doen we om half eventjes een 2 minuten overzicht van wat er buiten de polder gebeurt. En dan dansen wij nog een half uurtje door. Ik heb Urban Dance Court voor je uitgezocht. Routine, de Urban Dance Court, wat mij betreft de allerbeste band die Nederland ooit heeft voorgebracht. En ik draai graag af en toe zo'n plaatje hier bij Soul at Six. Dit komt van Life and Perspective, The Genuine Crossover Album. Het tweede album van Urban Dance Court. Zonder singeltje uitgebracht officieel. Maar dit Routine was toch een single. En zeker geen routine.

Lauryn Hill en Wycliffe Shawn natuurlijk. En Press, dat waren de drie Fugees. Goed nieuws, ze zijn weer nieuw materiaal aan het maken. Dus, en ze treden ook weer op, dus het komt allemaal goed met de Fugees. Het heeft allemaal wat voeten in de aarde gehad, maar uiteindelijk doen ze het allemaal weer samen. Lauryn Hill trouwens, de zangeres en rapster van het gezelschap, is volgens mij getrouwd met een van de Marleys. Heeft kinderen met een van de Marleys. Dus toen dacht ik, weet je wat, dan doe ik Ziggy Marley. Cosmic is een hele lekker plaatje die hij met de Melody Makers maakt. En of die op zijn vader, of die als zijn vader klinkt, dat mag je zelf bepalen. Hoor maar.

ABC van de Jackson City natuurlijk in verwerkt. Maar dat had ik helemaal niet vertellen, want die draai ik hier regelmatig veel. En dan had jij als echte dans, hip-hop en soul-liefhebber natuurlijk al langer kent. OPP, Naughty by Nature. En inderdaad, een hip-hop classic. Wordt dit ook een classic? Hip-hop weet ik niet. Texas Hold'em van Beyoncé. Het is eigenlijk country, maar ook weer niet. En ik dacht bij mezelf, weet je wat? Bij Soul at Six proberen we dit gewoon eens uit. Laat me weten wat je...

take it to the flow now, ooh. Oops, spice. To the flow now, ooh.

0: Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio.
1: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zouden de aandelen voor veel te weinig geld worden verkocht. In de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood op een school. Een leerling van 18 werd gedood door vermoedelijk haar ex. Een man van 30 die de dader wilde tegenhouden overleefde het niet. De verdachte is aangehouden. En een man van 58 uit Breda zit sinds begin deze maand vast voor meerdere verkrachtingen. Die waren tussen 2001 en 2011 rond Breda. De politie wist hem op het spoor te komen door DNA van een familielid. Het weer, broeierig warm. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Het is donderdagavond.

Dodo, What Can I Say, staat op Silk Greece uit het album. En ja, dat heeft toch echt iedere liefhebber van dit soort muziek, zou ik maar zeggen, toch in de kast staan, toch niet? What Can I Say? Nou, dat dus. Halen we weer het tweede gedeelte van So At Six. We hebben net even 2 minuutjes de polder kunnen volgen, wat er dan in en buiten en onder de polder allemaal gebeurt. Maar we gaan toch nog een half uurtje dansen. Tenminste, ik heb nu nog een kleine 20 minuten op de klok staan. Dus we trekken verder voort. One Night Affair van Spargo. Die duurde overigens wel een paar jaar. En laat ik nou eerlijk zeggen, Spargo was het meest funky wat uit Amsterdam gekomen is. En draaien we vaak gewoon omdat het lekker is. Zometeen ook nog Sister Sledge en Shalimar. Dus ach, aan dansen geen gebrek.

De avond is nog jong. En dat wordt misschien wel een avond die je nooit zal vergeten. Als het aan Shalimar ligt, zijn we al lang zover. Ik weet niet of dat zo is. Ik draai even Critical Lady voor je. Naar Screaming Jay Hawkins. Screaming Jay Hawkins put a spell on you. Hij heeft het origineel geschreven. Al in de jaren 50 was het een knijter van het niet. En als ik het nu aan je voorbij laat komen in 2026, denk je, wat een fijne plaat. Maar eerst even Critical Lady.

0: Simba.
1: Had ik gelijk of niet? Wat een fijn... Oeh, I put a spell on you. Vaak gecoverd, maar er is er toch maar één die het zo geweldig kan doen. Screaming Jay Hawkins, I put a spell on you. Ik had al eerder Urban Dancers gedraaid in deze show. Dit is gecoverd en gesampled door hen hun allergrootste hit. Maar Ray Barretto claimt het origineel.

0: hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Breda opgepakt voor meerdere verkrachtingen. Die vonden tussen 2001 en 2011 plaats rond Breda. De politie kwam de man van 58 op het spoor na DNA-verwantschapsonderzoek. Een directe match in de databank was er niet. Hij kwam in beeld via DNA van een familielid. De man is deze maand al opgepakt en de rechtbank heeft bepaald dat hij voorlopig langer blijft vastzitten. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man van 43 heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk zijn het er nog meer. Hij doneerde aan diverse spermabanken, mogelijk ook in het buitenland, en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit het onderzoek van Nieuwsuur vertelt journalist Jan Klein-Nijenhuis.
2: Ja, wat we terug horen van die moeders is dat hij eigenlijk altijd heel erg kritisch was ten opzichte van massadonoren. Dus dat hij altijd zei van ik snap niet waarom mensen dat zouden willen worden. En dat hij heel vaak mensen ook verteld heeft van ja, als wij dan samen in zee gaan en jullie zouden een kind via mij krijgen, dat zou dan het zesde kind zijn. Maar dat heeft hij aan zoveel mensen verteld. Ja, hij heeft zich gewoon voorgelogen.
1: Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. In de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood op een school. Een leerling van 18 werd gedood door vermoedelijk haar ex. De man van 30 die de dader wilde tegenhouden, overleefde dat niet. De verdachte is aangehouden. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zouden de aandelen voor veel te weinig geld worden verkocht en is er daarom sprake van fraude. Het weer, het is broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon, dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Donderdagavond, Soulavond, met The Funk Factory, met Robert Hoijveld.

0: Clear as Water is het zeker inderdaad. Una Mas Trio met Clear as Water in de Gillen Has Quartet Remix. Een beetje veel water natuurlijk de afgelopen weken. Heel veel naar beneden gevallen. Maar ja, hey. Beetje na zomer. Er mag best wel wat water hebben gevallen na zo'n prachtige zomer wat we hebben gehad. Welkom bij de Funk Factory. De donderdagavond, zo avond is dit nog. Hey. Mijn naam is Robert. Ik heb een uurtje lang jouw gast hier met alleen maar lekkere zomermuziek die jij misschien wel lange tijd niet heb gehoord, kan ook. Ik geef je ook natuurlijk nieuwe muziek. Tot aan 8 uur vanavond, tot aan de Soul Kitchen. Ik zou zeggen, ga gewoon heerlijk meteen beginnen.
1: Let her go!
0: En dat doen we zeker wel met gewoon even wat jij allemaal gewend bent. Half uurtje lang dus de nieuwste zomermuziek die je, ja, nog misschien niet kent. Eco LA mee komt er bijvoorbeeld voorbij. Zongaat Sisters, ja, die zul je wel kennen. En van het album van, ja, Incognito. Ik heb het al eerder natuurlijk in de uitzending al eens een keer besproken. Ik vind het een heerlijke artiest. En die hebben dus een album Music Magic Ironic hebben die uitgebracht vorig jaar december. Ik pak hem even weer uit de kast. Ja, ik dacht misschien iets met rain erin. Like fire in the rain. Ja, met al die bosbranden in Europa is dat misschien nog wel heel lekker om dat erbij te kunnen hebben. Ik dacht, nou, mensen zijn nu een beetje wel weer terug op van vakantie. Hè? De vakantie hier is een beetje voorbij. En ik neem dus misschien wat Franstalige plaats mee. Nou, ik kwam dus eentje tegen van Jackson Homer en Honey. Met Avec Toi. Nou, begint ook meteen. Dus het is gewoon helemaal kaal. Gewoon beginnen eigenlijk wel. Maakt niet uit. Hey, nog zometeen voor jou onderweg. Nothing But Funk uit Limburg met Dance My Way Back. Komt eraan binnen nu een paar tellen.
2: En fait, il m'a demandé pour aller pour un café. Mais je voulais pas aller. C'est pas menti. Il voulait même pas danser avec moi au club.

Nothing But Funk en Groove the Safari en Joe Killington. En Bend My Way Back. Heerlijk. Ja, ik moet zeggen, het is even genieten nog. Deze donderdagavond, zo avond op meer radio. Zo meteen voor jou nog onderweg. Swing Out Sister komt eraan. You On My Mind. Nou, daar ben jij als luisteraar absoluut zeker wel. En Incognito komt eraan met Like Fire in the Rain. Gewoon even lekker drie platen achter elkaar. Omdat het gewoon kan vandaag. Nou, goed. Eerst even een heel andere genre. Deze is van Echo LA May. And What Are You Waiting For? Nou, vraag.

0: nooit op een album. Maar wel lekker in het gehoor. Hey, zometeen voor jou onderweg. Divined Groove komt eraan met You Should Know Better in de remix van SCT Slick. Mijn friend die komt er zometeen naar aan. Na het nieuws van 7:30.
1: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
2: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
1: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
3: Die laatste die was van mij, hè?
1: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Breda opgepakt voor meerdere verkrachtingen. Die vonden tussen 2001 en 2011 plaats rond Breda. De politie kwam de man van 58 op het spoor na DNA-verwantschapsonderzoek. Een directe match in de databank was er niet. Hij kwam in beeld via DNA van een familielid. De man is deze maand al opgepakt en de rechtbank heeft bepaald dat hij voorlopig langer blijft vastzitten. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man van 43 heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk zijn het er nog meer. Hij doneerde aan diverse spermabanken, mogelijk ook in het buitenland, en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit het onderzoek van Nieuwsuur vertelt journalist Jan Klein-Nijenhuis.
5: Ja, wat we terug horen van die moeders is dat hij eigenlijk altijd heel erg kritisch was ten opzichte van massadonoren. Dus dat hij altijd zei van ik snap niet waarom mensen dat zouden willen worden. En dat hij heel veel

0: Board tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zouden de aandelen voor veel te weinig geld worden verkocht en is er daarom sprake van fraude. Het weer, het is broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon, dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Donderdagavond, Soulavond, met The Funk Factory, met Robert Hoijveld.
2: Hey, it's Sergeant Slick. You're listening to Robert on The Funk Factory on More Radio.

denk wel dat je denkt, dat lijkt een beetje op de jaren 90 van Fat and Small. Een beetje, ja, het heeft een beetje die zero's, de dance vibe, heeft het wel zeker. Maar is dat niet? Het is Divine to Groove. En you shouldn't know better. SCT Slick Remix. Van, ja, my man, I'm from down under SCT. Sergeant Slick, ook wel. Ja, Andy, Andy heb ik persoonlijk gesproken afgelopen jaar bij ADE. Dat was geweldig. Ik denk dat ik dit jaar misschien ook weer eens een keertje even ADE lekker even mee ga pakken. Het is toch wel een heel leuk feestje toch hier. En het is heel dichtbij in Amsterdam. Ik zal zeggen, ja, als je de kans hebt om te gaan, je hoeft niet die grote feesten mee te pakken. Hè. Door de hele stad, in elke venue en elke kroeg, is er wel iets te beleven van een hele kleine feestjes. En juist die kleine underground feestjes, die zijn misschien heel leuk om mee te maken. Helemaal onderuit stap je inderdaad, dat ik even heb over de zon en funk. Daar hebben we het natuurlijk over. Het komend half uur gaan we gewoon even een beetje lekker old school doen, inderdaad. Zometeen, Matt Johnson komt eraan met old school funk. Maar die is nu eerst de Poolside, featuring, ja, Ben Browning en Right With You. En dat is gewoon een heerlijke remix, dus inderdaad. Gaan we lekker genieten. Ga achterover zitten. En Right With You is dit hier zo bij de funk.

Nou, voor de mensen die thuis meeschrijven, komt weer een hele lange afkondiging. Komt weer met Johnson en Triple H Horns en Jeff Lorber en Curry Wong en Old School Funk. Nou, klonk het toch wel in de afgelopen 4 minuten, 20 ongeveer. Helemaal gedraaid voor de liefhebbers. Voor de meeschrijvers, Poolside en Ben Browning, Right With You, hoorde je zo bij de funk. Ja, een klein kwartiertje. Ik heb weer een paar mooie pareltjes weer gevonden die je in de laatste tijd wel vaker hebt gedraaid. Maar soms moet je gewoon de plaat nog een keer draaien, omdat het wel de aandacht verdient. Je moet niet altijd de soulmuziek die mensen met heel veel plezier maanden vaak aan hebben gewerkt om die platen te maken, moet je niet zomaar van weggooien, vind ik inderdaad. Gewoon een soort hergebruik. Ja, dat reverb, dat slaat iedereen wel vandaag de dag. Ja, je blikje voor je frisdrank moet je ook wegbrengen. En moet je ook niet zomaar weggooien in de vuilnisbak. Anders zonder geld er natuurlijk. Dat is net met deze muziek hier zo, ook op bij de Funk Factory op meer radio. En zometeen voor je onderweg. Moon Supply, Stop Holding Back. En dit is nu eerst Kenny Staten en Jonathan Dubois Jr. En dat mooie, prachtige I Missed the Target Again.

Good Supply en Stop Holding Back. Nou, dat doe ik wel. Stoppen voor nu. Daarvoor Katie Staten en Jonathan Dubois Jr. met I Missed the Target Again. Nou, dat was hem weer, de Funk Factory voor vandaag. Wil je alles terugluisteren, kan, doe je het even op meerradio.nl. Klik je op uitzending gemist of nog makkelijker meerradio.nl/uitzending gemist. Rechtstreeks schiet je er zo naartoe. Kan je helemaal lekker terugluisteren en dan maandag lekker misschien op kantoor je collega's op lastig vallen met de heerlijke muziek. Ja, lastig vallen is ook weer zo'n zwaar woord, hè? Nee, zeker. Hey, zometeen. Jeroen en Dennis met de Soul Kitchen. Die komen er weer helemaal terug van de zomerreces. Zijn ze weer samen. En zometeen nog Down to the Bone. Met heel Synth Soul komt eraan. Get up and dance. Maar de eerste, ja, ik heb hem al een maand geleden ruim gedraaid. Het is Now Hoortjes van Chic. Ja. Met Disco Bambino. Oké. Okay. En, je zal haar niet verwachten, Sophie Alice Baxter. Ja, de van There is a Murder on the Dance Floor. In dat zij Engelsen. Dancing with you is dit. Bij Australië voor mij. Tot volgende week.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Het dodental van de vloedgolven en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389.

Man van 58 uit Breda zit sinds begin deze maand vast voor meerdere verkrachtingen. Die waren tussen 2001 en 2011 rond Breda. De man kwam in beeld na DNA-onderzoek. De politie wist hem op het spoor te komen door DNA van een familielid. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter...

0: Ach, waarvoor 20% van de aandelen in het toekomstige WK van de hand werd gedaan, hè, aan de schoonzoon van Donald Trump, 4,2 miljard. En dat wordt door specialisten toch gezien, hoe gek dat misschien ook klinkt, als een koopje. Dus dat bedrag is verdacht.
1: Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon, zoon van president Trump.

0: Dan als in 2031 hersteld is. Het weer broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Zondagavond, soulavond, soul kitchen,
1: R&B,
2: disco,
1: funk,
3: 80s,
2: vintage,
1: dance classics.
3: You're listening to the Soul Kitchen.
0: Arjan op Meer Radio.
4: Welcome to the Soul Kitchen.
5: En dit is dan echt de laatste. Ja, nog één uurtje Soul Kitchen, zomereditie. Met de heerlijkste dansmuziek, 200% de dansgarantie.

0: Ja, Jeroen, dat is Dancing in the Street.
1: Nou, zeker. Hey, Arjan.
0: Ja, leuk dat je er weer bent.
1: Nou, laatste zomereditie.
0: Ja, we noemen het even de overdrachtsaflevering. Hè?
1: Oh jee.
0: Eerst even nog dansgedans en daarna gewoon vertrouwd. Jeroen.
1: Ja, nou ja, met een beetje andere muziek. Maar toch wel een beetje ook hetzelfde.
0: Ja, precies. Hey, Jeroen. Soul Kitchen. Het is code geel.
1: Ja.
0: Ben je met de fiets?
1: Dat wordt spannend. Nee, juist niet. Ik denk, ik ga met de auto, want je weet maar nooit. Maar volgens mij duurt het nog even voordat het gaat regenen. Ja. Het leek lente op dat het gewoon zomer bleef.
0: Ja. We gaan nog even de Soulman spelen vanavond. We hoorden net Dancing the Street van David Bowie en Mick Jagger. Wat op zich alweer dancing is. Hè? Maar het is een cover van Martha en de Vandellas.
1: Oeh, dat wist ik weer niet.
0: Ja, uit 1964. Het plaatje zelf is uit 1985. Wie kent het nog niet?
1: Nee.
0: Tegelijkertijd, en dat is ook wel weer leuk eigenlijk. We hebben toch een beetje de hele avond over dansgaranties. En by the way, we hebben nu vanavond deze Martha en de Vandellas LP waar het vanaf kwam. Weet je hoe die heette?
1: Nou?
0: Dance Party.
1: Hey,
0: ja.
1: Toepasselijk.
0: Toepasselijk. We gaan verder met Sam en Dave. Soulman. Oh.

0: kan toch niet, Arjan?
1: Ja, Jeroen, dat kan dus wel.
0: Oh, toch?
1: Ja. Het is even niet anders.
0: Jeetje.
1: Ja, dit is Soul Man van Sam & Dave uit 1967.
0: Oh, dat is heel oud.
1: 10 jaartjes later was 1977 en toen hadden we... Ja, wat moet dat doen?
0: Wat hadden we? Boogie Nights.
1: Nee.
0: Wel, nee. Dat komt straks.
1: Ja, dat komt straks. Maar nu hebben we nog eventjes Where is the Love? Een Delegation.
0: Is dat Delegation?
1: Ja, dat is Delegation.
0: Ah, wacht even. Dit is origineel.
1: Ik ben van origineel.
0: Ik ken die andere. Van Dansles, daar ken ik hem.
1: Ah.

0: Where is the love?
1: Ja, nou, en
0: Jeroen,
1: die is weg.
0: Nou, de love is niet weg, maar het nummer is weg. Ze hebben sappige nieuwtjes, vertel eens even.
1: Nee, de love is niet weg, maar het nummer is weg. Nummer uit 1995 van Timeless, dat bedoelde ik.
0: Ja, die wou je nog even laten horen. Hè?
1: Ja, dat is het nummer wat ik ken.
0: Die hangt nu even helaas.
1: Dat weet ik niet.
0: We gaan even lekker naar Jocelyn Brown met Somebody Else's Guy. En die heeft een ontzettend lange inhaal, zeg maar.
1: Oh, ik wou al zeggen. Ga je nou zeggen? Ja.

0: Geweldig. En Jocelyn Brown, die kennen we ook natuurlijk van de samenwerking met Incognito.
1: Ja,
0: daar ben jij
1: zeker.
0: Een bijzonder grote fan van, toch?
1: Jazeker. Ja, en van Mesa vooral.
0: Ja, Mesa.
1: Mesa, dat is de zangeres van Incognito.
0: De oorspronkelijke zangeres, of?
1: Ja.
0: Ja.
1: Die,
0: ja, maar dat is Jocelyn Brown ook, dus dat.
1: Zij was ook de oorspronkelijke.
0: Nee, maar wat je uitbeeld.
1: Wat stevig.
0: Of was het gewoon een dance move die weer deed, Jeroen?
1: Het was een dance move. Ja.
0: Ik vind het wel leuk, want Jeroen is voor mij de pijlstok van de avond. Kijk hem alweer bewegen. Ja, heerlijk. Dus het werkt gewoon, hè, die 200% dansgarantie. Want hij is gewoon weer aan het dansen.
1: Zeker. Ja, maar ik kijk dus even met een schuin oog naar de weerkaart. Ja. Dat gaat heel spannend worden.
0: Vertel.
1: We gaan het net halen of net niet?
0: Ja.
1: Qua regen.
0: Ja, nou, qua warmte hebben we de airco weer even aangezet. Want het was wel een beetje aan het warm worden hier. Hè?
1: Inderdaad.
0: Goed.
1: Muziek.
0: De muziek. En dat is op dit keer The Real Thing. Waar kennen we die ook weer van, Jeroen?
1: Oh, The Real Thing. Geen idee. Dit is een hele oude. Dus dit zal origineel zijn, vermoed ik.
0: Ja, nee, precies. Maar ik ben het ook even kwijt. Dus ik had even de hulplijn naar jou toe.
1: Oh.
0: Maar ik denk van, die is altijd, die hoor je eigenlijk altijd. Ik heb een andere uitgekozen voor vanavond. En dat is, om precies te zijn, Keep an Eye on Your Best Friend. Hier is The Real Thing.
2: Soul Kitchen.

0: Keep an eye on your best friend. En we zijn erachter gekomen.
1: Ja, hetzelfde jaar.
0: De grootste hit uit 1976 was, Jeroen...
1: You to me are everything.
0: Ja.
1: Dat ken ik dan ook weer van Lou Rawls of zo. Oeh. Daar lijkt het een beetje op.
0: Gaan we ook weer even uit. Je ontketent gewoon een hele kettingreactie.
1: Ja, maar dat heb je altijd. Dan draai je iets en zegt,
0: precies. Jeroen, dit is een bijzondere uitzending.
1: Want?
0: Dit is de laatste van mij.
1: Nee!
0: Ja!
1: Nou, ik vind dat je het leuk gedaan hebt afgelopen zomer. En ook bedankt dat je de leegte wilde vullen.
0: Nou, ik heb het met bijzonder veel plezier gedaan. Ik mocht de situatie zich weer een keertje voordoen, dan weet je me te vinden.
1: Vast.
0: En in overleg en tegen de juiste pecunia komt er vast een oplossing voor.
1: Tuurlijk.
0: Nee hoor, dat is gekkigheid. Ik wil alvast even melden dat we eigenlijk in dit uurtje gewoon een vast termine hebben. We hebben gewoon lekkere dansmuziek. Dus ga gerust je gang. En om het half hebben we weer eentje die wat langer duurt. De beroemde 12 inch uit de kast van Arjan.
1: Ja.
0: De grijs gedraaide zwarte LP-maat, maar dan gewoon een lange versie van een single. En lekker helemaal uitgedacht met allerlei bijzondere twistjes erin. En dit keer is het World Premiere, Share the Night. Ik meld alvast even, want ik vergeet altijd te doen vlak voor het half.
1: precies.
0: Maar dan weten we het al. Jeroen, ga jij nog iets bijzonders doen in het tweede uur?
1: Dan moet ik even naar mijn lijstje kijken. Ja, ik heb een paar hele leuke smooth jazz, funky smooth jazz natuurlijk.
0: Ja.
1: Huge Groove komt weer langs. En Roger Zapp, ken je die?
0: Nee, maar die ga ik dus nu leren kennen.
1: Oh, die praat altijd door een slangetje heen. De Talkbox heet dat.
0: Oh, zeg het niet? Ja, dat heb je me een keer verteld.
1: Ja, precies.
0: Ja, ook.
1: Het is een slangetje en er komt lucht doorheen. En als je dan doet, dan krijg je... Dan komt,
0: ik ga het straks wel horen.
1: Je zal het wel
0: horen. Maar nu nog even niet. Nu nog even het uurtje dansgarantie. En we gaan verder met de second time around van Charlemagne.
2: Meer Radio. Soul Kitchen. Van 8 tot 10 op Meer Radio.

0: In de categorie Nooit Oud Om Te Leren stonden we al stil bij het volgende nummer. En dat is Boogie Nights van Heatwave.
1: Ja.
0: En de beste man achter Heatwave is als schrijver Rod Temperton.
1: Rod Temperton, ja. Die heeft zoveel hits gemaakt van een onmogelijk mannetje. Maar onwijze dansklassiekers. En heel veel voor Michael Jackson.
0: Ja.
1: En voor Quincy Jones, voor Michael McDonald, voor Barry White, voor The Brothers Johnson, George Benson en Donna Summer. En de lijst gaat maar door.
0: Nou, dan gaan we er ook maar naar luisteren, vind je niet?
1: Zo, ja, vind ik ook.
0: Hier is Boogie Nights van Heatwave.
1: En dan is het half uur voorbij.
0: Ja.
1: En dan komt die 12 inch van jou.
0: 12 inch, ja.
1: Oh.
0: Ja,
1: ik ben benieuwd.
0: Ja, je zal hem echt leuk vinden. Hij heeft, voor mij betreft heeft hij echt een herinnering naar de jaren 80, toen we nog lokale piraten hadden.
1: Oh,
0: er zat er eentje bij. Die vond het echt geweldig, zeg maar, om de maximale kwaliteit uit de muziek te halen. Dus echt qua compressie, noemt het allemaal op.
1: Ja,
0: prachtig.
1: Ja.
0: Gaan we straks naar luisteren.
1: Ja, top.

0: zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolven en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ook enkele Nederlanders. Gisteren brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De experts houden er rekening mee dat de opwarming van de aarde het smelten van de gletsjer heeft versneld. Een man van 58 uit Breda zit sinds begin deze maand vast voor meerdere verkrachtingen. Die waren tussen 2001 en 2011 rond Breda. De man kwam in beeld na DNA-onderzoek. De politie wist hem op het spoor te komen door DNA van een familielid. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. Het draait om het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. De UEFA heeft vermoedens van fraude, zegt deze onderzoeksjournalist.
2: Het bedrag waarvoor 20% van de aandelen in het toekomstige WK van de hand werd gedaan, hè, aan de schoonzoon van Donald Trump, 4,2 miljard. En dat wordt door specialisten toch gezien, hoe gek dat misschien ook klinkt, als een koopje. Dus dat bedrag is verdacht.
1: Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Een deel van de hoge snelheidslijn blijft in 2028 en 2029 langer dicht dan verwacht. Dat meldt ProRail. Zo zal het stuk tussen Hoofddorp en Rotterdam maandenlang afgesloten zijn. Bij een aantal viaducten zijn de herstelwerkzaamheden volgens de spoorbeheerder complexer dan eerder werd gedacht. ProRail denkt dat alles in 2031 hersteld is. Het weer broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon. Een graad of 22 wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
3: Meer radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer radio. Haarlemmermeer.
0: Donderdagavond, Soulavond met de Soul Kitchen.

0: Ja. En weet je dan hoe ik zo'n plaatje komt, Joes? Jeroen.
1: Ja, Mieke, vertel het eens.
0: Ja, ik ben in transitie.
1: Sorry, joh, joh. Wie is Loes? Ik ben een boek van Elton John aan het lezen en die noemde Rod Stewart altijd Phyllis.
0: Ah.
1: En Rod Stewart had weer een naam voor hem. Ja. Die waren hele goede vrienden schijnbaar, of zijn er nog steeds. Hey, maar wat was het nou met dit nummer? Waarom vind je dit zo'n goed nummer?
0: Ja, ik vind het zo'n goed nummer, Jeroen, omdat ik... dit komt uit de jaren 80. In de jaren 80 had ik onderhoek in Battenverdorp, waar ik toen woonde. Een muziekpiraat zitten, zeg maar, die niet programma's uitzond, maar gewoon alles eruit wilde halen om gewoon fantastische kwaliteit van muziek te hebben. En dat is prima.
1: Ja, ja.
0: Maar zeker als je dan je eerste stereo setje gekocht hebt, waar we allemaal een keertje mee beginnen, dan is het wel eventjes dat je denkt van, nou, als ik de dynamiek, zeg maar, van Hilversum 3 vergelijk met wat ik nu hoor, dan is het echt wel fundamenteel anders. En vooral dat tik, tik, tik, bom, bom, bom, waar het mee begint. Hè, die hele diepe...
1: Ja, ja.
0: Ja, een hele diepe slag, zeg maar. Het zal een elektronische slag zijn, geen echte trommel.
1: Dat kwam er bij jou in als...
0: Dat kwam er in, heb ik hem wat louder staan, dan zet ik hem wat harder. En dan hoor ik die bezemsteel alweer tegen het plafond van beneden. Kan het wat zachter? Nou ja, goed.
1: Anyway. Het heeft veel indruk gemaakt.
0: Veel indruk gemaakt en ik vond het ook een geweldig, geweldig plaat. Ik heb hem toch even een klein beetje ingekort, want ik kom weer, zoals gebruikelijk, tijd tekort dit half uur.
1: Ja, dan ben je een echte Soul Kitchen man, want dat hebben wij elke week.
0: Ja, er valt altijd wel van in de eerste half uur viel er al wat van de tafel af en nu weer. Maar we gaan verder met een artiest, artiesten, zeg maar. Ik denk die jou heel goed zullen, heel veel zullen aanspreken, denk ik. Het is namelijk Huub Elpert. En ik weet dat jij een enorme liefhebber bent van... van jazz.
1: Ja.
0: En die zal vast wel regelmatig in jouw lijstje voorkomen.
1: Nou, regelmatig niet, maar nou ja, komt wel voor je.
0: Komt wel voor. En het leuke hiervan is dat hij een plaatje gemaakt heeft met een andere disco-grootheid.
1: Ja, ik zie het staan, ja.
0: Ja, Janet Jackson.
1: Nou, daar ben ik wel heel benieuwd.
0: Ja, nou, daar gaat hij komen.
1: 1987.
0: Ja, helemaal schone de haak.

0: Ja.
1: Who done it?
0: Who done it? Wie heeft het nou gedaan?
1: Maar Herb Alpert. Ja. Ja, dat was inderdaad een hele bekende. 91 jaar is die man.
0: En nog still going strong, hè?
1: Hij gaat nog steeds, nog steeds op.
0: Helemaal waar, ja.
1: Ik krijg echt iets voor elkaar dat er nog geluid uit die trompet komt, zeg.
0: Zo, who done it? In dit geval was het Herb Alpert. Maar ook de titel van de volgende.
1: Tavares. Nou, dat is toevallig.
0: Ja.
1: Goed bruggetje.
0: Goed bruggetje, Tavares. Je komt eigenlijk wel elke week wel een keertje voorbij in mijn lijstje. Maar goed, ik hoop dat je me vergeeft, want het is gewoon heerlijke dansmuziek uit de jaren 70. Nogmaals, Tavares, hoe dan het?

0: Hoe dan het, Tavares? Tavares bestaande uit...
1: Did you do it?
0: Ja, onder andere. Ik ben overal vanaf gebleven, weet je. Het gaat nog wel eens niet goed hier.
1: Nou, ik hoorde net een enorm lawaai in de keuken. Ja, ik weet niet wat het was, maar dat klonk niet goed.
0: Ik heb weer eens lekker een glas laten vallen.
1: Oh jee.
0: Maar het is even richting facilitaire dienst. Het is keurig op gedaan.

0: Ja, Jeroen, hobby's zijn gewoon duur, toch?
1: Hobby's zijn duur en het uur is voorbij, dus weg gaat die microfoon.
0: Nee.
1: Ik moet achter de knoppen.
0: Nee, nog 5 minuutjes te gaan met mij.
1: Oké, we hebben nog tijd voor 1 nummertje, of niet?
0: Na 2 misschien, als we hier deze niet al te lang laten doorgaan, zeg maar.
1: Oh ja. Yeah.
0: En dat is de Pasadena's. De Pasadena's die we ook nog kennen van de Tribute en Riding on the Chain Train.
1: Ja, on the Chain Train.
0: Maar dit is, dit is wel leuk. Deze is echt de ode aan de muziek.
1: Nou, zo gooi hem erin.
0: Ja, laat maar horen.
2: Music is my first love. And it will be my last. Slam it!

0: We moeten opschieten.
1: Ja,
0: we
1: moeten opschieten.
0: Een minuutje of zo.
1: Ja, een minuutje. En ik wil toch even afscheid nemen van dit programma, van jou.
0: Ja, ja en van jou.
1: En
0: nou,
1: van
0: je bent
1: iedereen
0: nog een
1: die de moeite genomen heeft om deze uren met mij te vullen. Ik hoop dat de 200% dansgarantie gelukt is.
0: Het was er al. Het was een hele zit.
1: Ja.
0: Maar toch.
1: Heb je vaak teruggeluisterd, Jeroen? Of,
0: ja, ja, behalve vorige week niet.
1: Ja, volgende jaar. Oké. Ga het nog even doen. Dat was 2 uur lang. Het duurt maar een uurtje. Maar ik ga het met heel veel plezier het overdragen nu aan Jeroen voor 2e uur.
0: Ja.
1: Oorspronkelijke Soul Kitchen. En vanaf volgende week is er echt weer Dennis en Jeroen.
0: Ja, dan is Dennis
1: zijn
0: er ook weer.
1: Compleet. We eindigen nog even met een dansje. De shuffle dit keer. De Lido Shuffle van Boskeks.
0: Nou, kom maar.
2: Soul Kitchen Special.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolf en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er ook enkele Nederlanders bij. Het Rode Kruis heeft giro nummer 6868 geopend om geld in te zamelen voor de slachtoffers.
3: We schatten zo in dat er sowieso 20 miljoen euro nodig is de komende tijd om echt duizenden mensen te helpen. Er zijn zoveel mensen die nu hun huis kwijt zijn, hun familieleden kwijt, al hun bezittingen kwijt. En ja, zij zijn echt afhankelijk van hulporganisaties als het Rode Kruis.
2: Ander nieuws dan. In Kameroen heerst woede na 8 moorden op vrouwen in ruim een week tijd. Het aantal moorden op vrouwen in het land stijgt al jaren. In de meeste gevallen werden de vrouwen vermoord door echtgenoten, familieleden of buren. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen. SC Twente is door naar de hoofdfase van de Conference League. De club versloeg Karabach in Azerbeidzjan met 4-1. Dat was genoeg om de achterstand van de 0-1 Na reguliere speeltijd stond het 1-1. Maar in de verlenging wist Twente 3 keer te scoren. Mede dankzij spits Wout Weghorst. SC Twente stroomt nu direct door naar de competitiefase van de Conference League. En is daarmee verzekerd van zeker 6 Europese wedstrijden. Veen wonnen ze van België dankzij een treffer van Frederik Matla. De Belgen maakten het Oranje zeker in de eerste helft erg lastig. Vlak voor tijd scoorden de Belgische hockeysters, maar die goal werd afgekeurd. Het is de 8e keer op rij dat de Nederlandse hockeysters de WK-finale bereiken. Die is zaterdag om 6 uur 's avonds. Argentinië of Australië wordt de tegenstander. Het weer, het is broeierig warm. Later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Morgen ook onweer, maar ook zon. Het wordt dan 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws.
1: Donderdagavond, Soulavond, met de Soul Kitchen.
5: Soul Kitchen.
6: Soul Kitchen.

0: Hey, daar zijn we weer. Tweede uur van de Soul Kitchen.
1: Aan de andere kant van het uur.
0: Ja, daar is aan de andere kant van de mic. Daar zit Arjan weer. Ja, en aan deze kant ben ik Jeroen.
1: Zijn bureau gewisseld, ja.
0: En je kon luisteren naar Zapp, Roger Zapp en Doo Wah Diddy, Blow That Thing uit 1982. En dat is, het is niet zo heel duidelijk, maar hij gebruikt dus een talkbox. En dat kon je in dit nummer beter horen.
1: Oh ja, ja.
0: Dus wat is dat eigenlijk?
1: Ja, het lijkt een mix-apparaat als je het even opzoekt.
0: Het is eigenlijk een kastje met een dikke speaker erin.
1: Ja.
0: En het geluid kan alleen maar weg via een buisje.
1: Ja.
0: En dat slangetje, dat buisje, dat stop je in je mond.
1: Ja.
0: Dus er komt heel veel herrie komt eruit. En als je dan je mond in een O-vorm doet, dan komt er een O uit. En als je dan voor de microfoon zingt, hoor je dit.
1: Maar er zit dus een constante toon in. Of is het ook nog een keer?
0: Nee, er zit een keyboard achter.
1: Oh, keyboard
0: hij speelt
1: achter.
0: Gewoon dit nummer mee.
1: Dus
0: en ondertussen doet hij wauw, wauw, wauw, wauw. En dan hoor je dit. Het Pieter Frampton die is ermee begonnen. En Bon Jovi heeft het ook gebruikt.
1: Ja, ik zie ook Stevie Wonder. Maar het lijkt ook een beetje als een zingende zaag. Klopt dat?
0: Het heeft allemaal met elkaar te maken.
1: Ja.
0: Het zijn allemaal vocoder alerts.
2: Ja. Vocoder alert.
0: Wat?
2: Vocoder alert.
0: Dat bedoel ik. Oké. Tijd voor wat anders. Namelijk...
2: Funky Smooth Jazz in the Soul Kitchen.
0: Het is Huge Groove en Hey Boo. Even lekker ontspannen.
3: Oh, man. A little time for me.

0: Rich Groove, daar is hij weer.
1: Hey Boom.
0: Hey Boom, zo heet het inderdaad. Van zijn cd Sing My Song uit 2020. En hij maakt elke twee jaar wel weer een nieuwe plaat. Dus hij doet het er vrolijk op los.
1: Een collega van Kenny G of zo? Met zo'n sopraansax?
0: Nee, volgens mij Kenny G die heeft een hele kleine. Een hoge, laat ik het zo zeggen.
1: We hebben het over muziekinstrumenten.
0: Een alt.
1: Luisteraars.
0: Hey, het is tijd voor een beetje R&B. Dit is een hele lekkere van Jay Dilla. Samen met Dwele.
1: Jij zegt.
2: We cook 'em nice and slow. Soul Kitchen.
0: Ga er maar eens even.

0: Door onze muzikale vorming, denk
1: nou,
0: ik.
1: Nou hè, ja, dat komt ook door de leeftijd, denk ik.
0: Ja, wat fijn dat je toch je luisteraars daarmee kunt verwennen. Gun is het eigenlijk voor grote nieuwe muziek.
1: Maar ik heb ook weer even een old school R&B. En daar gaan we nu mee door.
2: Soul Kitchen.
3: R&B.
2: R&B. Soul Kitchen.
3: Altijd lekker.
1: Altijd lekker. Ja, het duurt even.
0: Gaat het goed?
1: Het is een heel raar begin. Eric Gamble en Process of Elimination. En je hebt net mijn playlist weggedraaid. Komt uit de Spurs Pure Swing reeks. Uit de 90s, 1994.
4: Oh, man. A little time for me.

0: 90s R&B van Eric Campbell. En ik heb er nog eentje zometeen van Jodeci. En dat is New Jack Swing. Maar dan moeten we opschieten, want anders redden we het natuurlijk niet. Altijd hetzelfde. Hier is er weer eentje.
1: Funky Smooth Jazz in the Soul Kitchen.
0: En die is van Jeff Ryan van zijn cd Embrace. Oftewel Up and Up.
2: Soul Kitchen.

0: Hey Arjan,
1: ja,
0: wat vind jij nou eigenlijk van die smooth jazz? Want het is, er is eigenlijk geen zender in Nederland die smooth jazz muziek draait.
1: Nee, en ik ben er ook eerlijk gezegd door jou een beetje mee in aanraking gekomen, Jeroen. Dus het is, top of mind, maar ik vind het echt heerlijk relaxend.
0: Ja, je moet ze wel even uitzoeken. Want we zijn niet allemaal, op een gegeven moment ben je het een beetje zat.
1: Ja, maar ik vind het een hele prettige vervanging van die irritante lounge muziek. Weet je wel? Die je wel eens op het strand of wat dan ook hoort, of in de tuin van mensen. Dat kabbelt maar een beetje door. Vaak elektronisch, maar dit is gewoon echte muziek.
0: Lekker, hè?
1: Lekker.
0: Lekker. En meestal is het inderdaad saxofoon. Maar het volgende uur hebben we een nummer met dwarsfluit.
1: Nou, je maakt me nieuwsgierig.
0: En dat is een nummer wat wel 1000 keer gecoverd is.
1: Aha.
0: En we gaan ook even het origineel van een stukje draaien straks.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Maar dat is zometeen eerst tijd voor...
1: Ja.
0: New Jack Swing van Jodeci. Tot aan het nieuws.
2: Yes, Devante.
0: En het heet It's Alright.

0: weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolf en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er ook enkele Nederlanders bij. Het Rode Kruis heeft giro nummer 6868 geopend om geld in te zamelen voor de slachtoffers.
2: We schatten zo in dat er sowieso 20 miljoen euro nodig is de komende tijd om echt duizenden mensen te helpen. Er zijn zoveel mensen die nu hun huis kwijt zijn, hun familieleden kwijt, al hun bezittingen kwijt. En ja, zij zijn echt afhankelijk van hulporganisaties als het Rode Kruis.
1: Ander nieuws dan. In Kameroen heerst woede na 8 moorden op vrouwen in ruim een week tijd. Het aantal moorden op vrouwen in het land stijgt al jaren. In de meeste gevallen werden de vrouwen vermoord door echtgenoten, familieleden of buren. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen. SC Twente is door naar de hoofdfase van de Conference League. De club versloeg Karabach in Azerbeidzjan met 4-1. Dat was genoeg om de achterstand van de 0-1-nederlaag van de thuiswedstrijd weg te poetsen. Na reguliere speeltijd stond het 1-1. Maar in de verlenging wist Twente 3 keer te scoren. Mede dankzij spits Wout Weghorst. SC Twente stroomt nu direct door naar de competitiefase van de Conference League. En is daarmee verzekerd van zeker 6 Europese wedstrijden. De Nederlandse hockeysters.

0: Nou, absoluut.
1: Alexander Sonjic en Nature Boy, gespeeld op de dwarsfluit. En ook dat is...
2: Funky Smooth Jazz in the Soul Kitchen.
1: Maar Nature Boy...
0: Ja.
1: Dat is niet... dit is niet het origineel, toch? Want dit is een...
3: Soul Kitchen na-aper.
1: Na-aper.
0: Ja, van wie is het origineel?
1: Het origineel die komt van Nat King Cole toch wel. Uit, ja. Denk ik, 1956 of zo.
0: Nee, een jaar eerder. 1947.
1: 47? Ja. Dat is net na de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja.
1: Nou, die wil ik dan toch even een klein stukje laten horen. Komt-ie.

0: aan.
1: Ja, zo maken ze de muziek niet meer, hè, tegenwoordig.
0: Nee, maar dit nummer is ook door eigenlijk iedereen die enigszins kan zingen, is gewoon gecoverd.
1: Ja,
0: hè?
1: Inderdaad.
0: Ik zie Lady Gaga zelfs voorbij komen. Tony Bennett, David Bowie, George Benson. Nou, noem het maar op. En heb jij nog eens een keer een mooie instrumentale versie gevonden?
1: Ja, ja. Een snelle, hippe versie.
0: Ja.
1: Maar deze is ook erg mooi. Ja. Vooral met kerst, dan komt het goed met z'n recht, denk ik.
0: Ja, precies. Ja.
1: Ah. Gauw verder met de muziek. Oh, lekker. Kijk eens. Ashanti en Rock With You samen met Bird Inc. En dit is ook weer een naaper trouwens. Rock With You, dat komt van Aaliyah volgens mij.
0: Nou,
1: ja, we gaan het even uitzoeken.

0: laat ik het zo zeggen. Ik ben er niet altijd fan van, daar ben ik heel erg in.
1: Oké, okay. Nou, dit is een modernere R&B, want dit nummer is alweer 2003.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk begon met New Jack Swing in eind jaren 80, begin 90. En toen werd het R&B en toen werd het een beetje... Het werd steeds meer poppy.
0: Ja, ja, ja.
1: En af en toe dan komt er nog eens een lekker nummer voorbij. En dan, je moet ze wel zoeken. Vroeger...
0: deze is ook weer in 2003, hè?
1: Ja, daarom. Maar in halverwege jaren 90 was het alles R&B. En nou hoor je ze alleen maar heel af en toe.
0: Ja, en die R&B van nu en van toen, zeg maar... Dat zit altijd zo'n dame in met zo'n enorm trillerig stemmetje, weet je.
1: Ja,
0: daar word ik echt allergisch van.
1: Een computergeluidje. Ja. Oh, dat... Oh, je weet al wat je doet.
0: Ken je wel, hè? Ja, ja.
1: Gelukkig zijn daar nog... De jaren 80.
0: Ah, ik denk dat ze meer herkennen. 80's,
1: 80's. Oh ja, dat kennen we natuurlijk.
0: Ja.
1: Whitney Houston en Love Will Save the Day. Nou, gelukkig maar. Love Will Save the Night in dit geval. Hoe staat het trouwens met onze grote storm vanavond?
0: Even
1: gaat
0: kijken.
1: Het nog gebeuren of niet?
0: Nou, het is code geel, hè? Ja, het is zonnig.
1: Ja, oké. Okay.

0: You got to get a J-O-B if you wanna be with me. Nou, wij hebben natuurlijk de leukste baan van de wereld, namelijk lekker plaatjes draaien die we zelf leuk vinden.
1: En ook eens een keer een hele avond lang dezelfde soul, funk, disco, whatever. Is dat nou toeval dat het op donderdag is, of is dat al sinds lang? Want eigenlijk...
0: Je bedoelt met de Soul Show, bedoel je?
1: Ja.
0: Ja, nou, ik weet niet waarom. Het kwam toevallig zo uit.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment ga je hele week ga je eromheen plannen.
1: Ja, ja, precies.
0: En dan als het op dinsdag is, dan raakt iedereen in paniek. Dus ja, dan is het onderhoud.
1: Meandert lekker in de vrijdag, dat mensen toch wel een beetje naar Vrij Mibo gaan denken. En
0: ja, maar dan wordt het weer. Ja, maar dan komt het dus weer. Dan wordt het sneller meestal. Ja. Waar zijn we? We zijn hier.
2: Soul Kitchen.
0: Oeh. Ik heb hier Brian McKnight. Dat is ook weer zo'n R&B variant, maar dan heel vrij nieuw. 2006.

0: Unhappy Without You van zijn cd 10, Brian McKnight. Jij was van alles aan het opzoeken over hem.
1: Ja, nou, ik was op Wiki gestrand. Maar daar staat ook een Brian McKnight. Maar niet Unhappy With You. En ik denk dat het gewoon een totaal andere persoon is.
0: Dat zou best kunnen. Ja, je hebt meer mensen die heten hetzelfde. Ja, en dan doen ze iets heel anders. Zijn ze bokser of zo?
1: Ja, ook nee, gehad. In dit geval wel een muzikant. Multi-instrumentalist. Een acteur. Het doet van alles. Maar het is niet deze.
0: Is het geen R&B?
1: Nee, hij heeft in 2016 nummer niet uitgebracht. Maar...
0: Nou, het is hier op in ieder geval...
2: Altijd lekker.
0: Even een stukje nu jazz of nu soul van Liquid Spirits.
1: Ja. Nederlands.
0: Kijk aan.
1: Ja.
0: Insatiable Woman. Oh nee, sorry. Break It Down, sorry.

0: Lekker. Ja. Speert en gewoon Nederlands hoorde je dat er tussendoor.
1: Ja, we gaan nog even lekker doorzingen. Zijn.
0: Ja, maar dat was nog helemaal, het was me nog nooit opgevallen. En ineens hoor ik iemand Nederlands tetteren op de achtergrond.
1: Een Amsterdamse band. Jordan, een lichte Amsterdamse tongval.
0: Ja, ja. Nou, ze doen het heel leuk.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Liquid Spirit, Break It Down in 2005. En daarmee is onze zomereditie-serie voorbij.
1: Echt helemaal.
0: En gaan wij nog naar het allerlaatste nummer.
2: And this is the Soul Kitchen.
3: Soul Kitchen.
0: En die komt van Isley, Jasper Isley. En Arjan, waarom heet dat zo?
1: Het is een afsplitsing van de Isley Brothers. Waarbij een schoonbroer, een zwager en iemand anders erbij gevoegd is, waarbij Isley Brothers samen met Jasper deze band vormen. Ze hebben samen een LP uitgebracht, Caravan of Love, waarop dit nummer staat.
0: Satiable Woman.
1: Ja, ben je beter in.
0: Ah. Nou, ik ga toch door ze heen praten, want dit is de laatste aflevering. Arjan, bedankt.
1: Ja, heel graag gedaan, joh, dat weet ik.
0: En we horen je weer bij Sluimertijd.
1: Ja.
0: En Dennis en mij hoor je volgende week weer.
1: Ja.
0: De gebruikelijke tijd en de gebruikelijke show.
1: Dan is de vakantie echt voorbij, hè?
0: Ja, helemaal, ja.
1: Ja, het is niet anders.
0: Goed.
1: Op naar de volgende.
0: Ja. Volgende keer. Bijna.

0: overal hangen. Van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. ProRail is langer bezig met het laten herstellen van delen van de hoge snelheidslijn. Daardoor blijft het deel tussen Hoofddorp en Rotterdam in 2028 en 2029 langer dicht dan eerder gedacht. Op sommige plekken wordt de fundering van viaducten aangepast. In Sint-Petersburg is een Russische militair gedood door een autobom. Volgens Russische media was het slachtoffer een luitenant-kolonel die bij de luchtmacht zat. Zijn vrouw zat ook in de auto, zij raakte zwaar gewond. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne zijn meerdere aanslagen gepleegd op hooggeplaatste militairen in Rusland. In enkele gevallen heeft Oekraïne de aanslag opgeëist. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zou Infantino van plan zijn geweest om de aandelen voor veel te weinig geld te verkopen aan de broer van Jared Kushner, de schoonzoon. Dat is de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het is een opvallende wending, zegt onderzoeksjournalist Edwin Schoon.
2: Je kunt het zien als de volgende stap in het strak trekken van de strop, als je het zo kan zeggen, beeldend om de nek van Infantino. Dit zijn strafrechtelijke stappen tegen de FIFA-voorzitter. En nog nooit vertoond, eigenlijk.
1: Ander nieuws dan. In ruim een week tijd zijn er in Cameroen zeker 8 vrouwen gedood. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen om vrouwen en meisjes te beschermen. Het aantal vrouwen dat gedood wordt in Cameroen stijgt al jaren. Tussen januari en april dit jaar werden zeker 50 vrouwen vermoord. In het hele jaar daarvoor waren dat er 77. Mensenrechtenorganisaties verwijten de regering dat er te weinig wordt gedaan om de vrouwen te beschermen. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, in de middag wel weer wat buien. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws.
0: Nice and Soul met Maurice Gerrits.

Oh, de Diva in 1981. Change. Met om vocals Diva Gray. En onder andere in het achtergrondkoortje niemand minder dan Luther Vandross. Uit de 81 dus Change Your Order, Hold Tight hier in Nice and Soul. Eventjes mijn vrienden van The Soul Kitchen bedanken voor 2 uur lang lekker dansen hier op mijn radio. Ja, de meesten kennen haar van Keep the Fire Burning, maar ze heeft zoveel andere lekkere liedjes ook gemaakt. Ik heb het over Grandma Gray. Dit is Starting All Over Again.

Ja, onder de noemer van Soul worden ze niet meer gemaakt, hè. Uit de film Superfly. Ach, Curtis Mayfield, hoe funky en hoe soulful wil je het hebben? You're the Future Shock hier op Meer Radio. Nice en soul tot aan middernacht. En ik heb zoveel lekkere liedjes voor je. Een band waar ik nogal een groot bewonderaar van ben. En dan zou je denken, ach, daar komt hij weer aan met Earth in the Fire. Nee, zeker niet. Ik heb het over Tower of Power. Ja, dit is On the Soul Side of Town.

0: Tower of Power en On the Soul Side of Town. Funky en soul en ach, het is echt alles van een plaat. Trouwens, ik heb dat altijd een beetje. Als je dan toch een beetje in de soulhoek zit, is het eigenlijk maar een klein beetje een kleine jump naar de blues. Ja, in 1997 kwam het onnavolgbare gave album Juices Wild uit van B.B. King. En hij doet daar duetten met allemaal grootheden. D'Angelo is er eentje van. En Tracy Chapman is een andere. Er staan verder nog heel veel gave dingen op. Onder andere Bonnie Raitt en dat soort dingen. Ken je de cd niet? Ga hem zeker checken. Want het is absoluut de moeite waard. Straks de Thrill Is Gone dus met Tracy Chapman. Maar eerst Ain't Nobody Home met D'Angelo.
1: Twee van één in Nice and

Ja, Sam Bounce samen met The Family Company en One in a Million. Het enige wat ik weet van die Family Company is dat het een soort van soul-funk band is uit Los Angeles. En ze de handen ineen hebben geslagen met Sam Bounce. En dat resulteerde onder andere in dit. One in a Million hoorde je hier in Nice and Soul.

Een Nigeriaanse vader en een Engelse moeder. En dan moet ik het even zorgen dat ik het goed uitspreek. Haar eigen naam is Helen Folasat of Folasade. Ik heb geen idee. Adu. Of gewoon kortweg Sade. Dat is toch een stukje makkelijker. Het heerlijke. Your Love is King. Inmiddels is ze 67. En schijnt ze nog steeds op te treden. Dus dat is mooi. Dit is Nice and Soul hier op Meer Radio. En ach, dit is zo fijn dit. Even uit de oude doos. Isley, Jasper Isley. Het prachtige Caravan of Love.

0: uiterste hal van Prince zaten natuurlijk vroeger in The Revolution. Wendy en Lisa, Are You My Baby uit de jaren 80. Trouwens over Prince gesproken. Ja, het is een beetje vreugde en bangigheid in één. Want binnenkort komt er een nieuw album van Prince uit. Het gaat Timeless heten. Als het goed is, volgende maand denk ik, ongeveer. Ik weet het niet precies, ik geloof het wel. En daar staan dus nog nooit eerder uitgebrachte nummers op. Nummers die zijn gemaakt in de complete tijd dat Prince muziek maakte. Heel fijn, aan de ene kant heel fijn dat er nu muziek uitkomt. Maar ik denk dat aan de andere kant, ja, die nummers zijn niet voor niets nooit uitgebracht. Als Prince het dan zo vreselijk goed vond, waarom heeft hij dat dan niet eerder op album gezet? Zoiets. Maar goed, daar komt nu muziek uit. Postuum dan, uiteraard. Want de master is al lang niet meer onder ons. Ja, het een beetje bangigheid, dat is wel mijn deel eigenlijk. Goed, om de zoveel tijd draai ik hem echt helemaal. Heb ik het over The Man Himself, oftewel Quincy Jones, samen met L.D. Barge. We zaten er nog meer in, Albie Shore, James Ingram en Barry White. Ik heb het over Quincy Jones, dus dit is The Secret Garden. Tot aan het nieuws van 11 uur.
1: Secret. I don't just want to know about any secret of yours. I want to know about one special secret.
2: Oh.
1: Because tonight I want you.

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meerradio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meerradio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Eerst een rond met het NOS-journaal. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat, nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Femke Bloeres-Bol heeft haar eigen Nederlands record op de 800 meter verpulverd. Bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich liep ze de afstand in 1:54.71. Daarmee was ze 17e sneller dan vorige week vrijdag. Het was nog niet genoeg voor de winst. Haar Zwitserse concurrente Audrey Werro was nog iets sneller. En FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. En FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst die eerder veel kritiek kreeg. En Nederland staat zaterdag in de finale van het WK Hockey. De hockeyvrouwen wisten met 1-0 te winnen van België. De wedstrijd zaterdag in Amstelveen is tegen Argentinië of Australië. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, maar 's middags wel weer buien met kans op onweer bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Muziek van Young Guns, Serval Fox, Freak Flag. Hoorde je van het album Ticket to Shangri-La. Ja, binnenkort gaat hij toch echt uitkomen. Het postuum nieuwe album van Prince. En het betrekt nummers uit zijn complete oeuvre vanaf 1977 tot vlak voor zijn dood in 2016. Deze schreef hij en produceerde hij in 1991... voordat hij het doorgaf aan Celine Dion. Je hoort Prince van het album Timeless. Je hoort With This Tear.

Sweet Love. Jorde Anita Baker hier op Meer Radio. Ja, ze loopt een beetje te teasen met Forever. Een paar tonen daarvan zijn te horen. Die heb ik hier niet, helaas. Maar misschien duidt het wel voor het eerst op 20 jaar op een nieuw album van deze dame. Het zou heel prettig zijn. Ja, niet zo leuk nieuws, want er is een bekende hoofddorper overleden. William Reitsma. Hij mocht maar 49 jaar oud worden. Verloor de strijd tegen kanker. En die verschrikkelijke klote ziekte. En ik weet nog, als ik Nice and Slow deed op bijvoorbeeld andere avonden als deze, en hij zat te luisteren, dan appte hij mij en dan zei hij tegen mij: Maurice, doe even lekker de Fat Larry's Band met Zoom. Wil waar je ook bent, deze is voor jou.

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meerradio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meerradio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat, nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Femke Bloeres-Bol heeft haar eigen Nederlands record op de 800 meter verpulverd. Bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich liep ze de afstand in 1:54.71. Daarmee was ze 17e sneller dan vorige week vrijdag. Het was nog niet genoeg voor de winst. Haar Zwitserse concurrente Audrey Werro was nog iets sneller. En FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. En FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst die eerder veel kritiek kreeg. En Nederland staat zaterdag in de finale van het WK Hockey. De hockeyvrouwen wisten met 1-0 te winnen van België. De wedstrijd zaterdag in Amstelveen is tegen Argentinië of Australië. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, maar 's middags wel weer buien met kans op onweer bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer, waterdamp, stof en rook boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst, die eerder veel kritiek kreeg. Het weer. Er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. Vannacht trekken de buien verder naar het noorden. Morgen begint droog. 'S Middags wel weer buien met kans op onweer en ook zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Catering en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft in een tuin in Bokstol een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gebracht. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400 en er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat, nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer en waterdamp boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. Later vanmiddag wel weer kans op buien, met kans op onweer ook. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.